Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Ach ja, die tv-show toen in de haven van Volendam. Kijk, dat was ikke. Ikke was helemaal lam.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: I'd be rich.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude over 15 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
6: Gouden Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.
8: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
9: Voor Gast uit de Streek ben ik eens afgereisd naar Hekendorp. En wel bij Els van der Heijden. Kort geleden heeft zij een boek geschreven over haar ziekte, taarslijmziekte. En het heet Herzien. En dat gaat natuurlijk alles over taarslijmziekte. En wat ze allemaal heeft meegemaakt in haar leven. Welkom Els.
10: Dankjewel Wil.
9: Mijn allereerste vraag is natuurlijk van... Waar kom je oorspronkelijk vandaan?
10: Ja, nou, ik kom niet uit de streek. Wel uit Zuid-Holland kom ik. Ik kom uit Den Haag.
9: Oh.
10: Ja, Den Haag geboren. Ja.
9: Ja, dan heb je een Hagenees en een Hagenaar.
10: Ja, ik denk dat wij er een beetje tussenin zaten.
9: Hartstikke goed. Ja, dat is een vraag die altijd naar voren komt. En waarom, weet ik ook niet. Maar je hebt Friezen en Friezinnen.
10: Ja.
9: Vandaar.
10: Ja.
9: Ja, daar ben je natuurlijk geboren en getogen.
10: Ja, nou, ik ben geboren, maar op mijn derde jaar verhuisd naar Amstelveen. En dat kwam omdat mijn vader, die werkte voor de KLM. En het hoofdkantoor zat toen in Den Haag. En daarna ging een heel groot deel naar Amstelveen. En hij is mee verhuisd. Nou, was het heel grappig, want mijn vader kwam uit Amsterdam. Mijn moeder en haar familie uit Den Haag. Dus er was altijd al een soort van lichte controverse. Mijn vader heeft er ook 20 jaar in Den Haag gewoond. Maar, dus het was wel grappig. Toen gingen wij dus naar, laten we zeggen, Amsterdam.
9: Amsterdam.
10: Ja, Amsterdam. Grappig.
9: Ja. Ja, ja, want op zich botst dat wel een beetje, hè?
10: Ja, dat botste wel een beetje. Ik weet, wij hebben heel veel... We hadden best wat familie natuurlijk in Den Haag wonen. Daar gingen we ook regelmatig heen. En als we Den Haag dan inreden, zei mijn vader altijd heel grappig... Het lijkt net of ze hier een verdieping vergeten zijn. Weet je, of flauw. Maar goed, dat soort flauw. Maar,
9: dat hoort er gewoon bij.
10: Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. En ook uitdrukkingen als de asbak. Dat is de vuilnisbak. Dus mijn vader zei mijn moeder... Kun jij de asbak even buiten zetten? Dan ging je een asbakje buiten zetten.
9: Nou, echt? Ja. Echt? Heerlijk. Ja, ja. Heerlijk.
10: Er zat altijd een beetje, maar het was altijd wel met in spel. Maar er zat wel een beetje controverse. Ja.
9: Aha,
10: ja.
9: Aha.
10: Amsterdam vindt zichzelf geweldig, hè, tenslotte.
9: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en Den Haag. Ja, dat is Den Haag.
10: Ja, maar ja.
9: Absoluut, ja. Absoluut. Dus verhuisd naar Amstelveen.
10: Ja, klopt. Ja.
9: En daar natuurlijk later naar de lagere school. Maar in die tussentijd is er natuurlijk wel wat gebeurd.
10: Ja, toen ik was eigenlijk als kind... toen ik geboren werd, ging het heel goed. Ik heb uit de overlevering gehoord dat ik nooit huilde als kind. Nou, dat was heel rustig, denk ik, voor mijn ouders. Maar het ging al snel minder goed. En minder goed in als in groeide niet goed... nageltjes groeiden niet, al dat soort dingen. Ja, en gewoon echt dat je denkt, dat klopt niet. Maar nou was ik het eerste en later bleek ook enige kind van mijn ouders. En mijn moeder was heel ongerust. Ze ging naar het consultatiebureau. Maar die kreeg daar vooral te horen, mevrouw, maakt u zich nou niet zo zorgen? Eerste kindje, enzovoort. Maar ik was gewoon echt, dat ging niet goed. Ik had ook heel veel last van allerlei darmproblemen. En toen verhuisden we om een derde jaar naar Amstelveen. En daar kregen wij een huisarts die heel doortastend was. En die heeft ons toen naar het Emma Kinderziekenhuis... Hè, wat hier in de regio het Wilhelmina Kinderziekenhuis is.
9: Ja.
10: Dus van het universitaire ziekenhuis. Doorverwezen. En daar is na heel lang zoeken diagnose cystic fibrose... ofwel taaienslijmziekte gesteld. Toen was ik, 3,5, bijna 4.
9: Ja.
10: Ja.
9: Maar dat heeft je natuurlijk wel beperkt. Want natuurlijk, ja. Afgezien van dat het vastgesteld... werd, was natuurlijk ook een geruststelling van je ouders. Ze wisten nu in ieder geval wat er aan de hand was.
10: Ja, klopt. Het was gek eigenlijk. Want ik weet natuurlijk zelf... Ik heb vrij herinneringen die vrij lang teruggaan. Dus ik weet wel dat er wat speelde. En ik herinner me ook wel van die... Weet je wel, dat je terugdenkt dat je nog van die flitsen weet. Van, oh ja, toen zat ik daar in dat ziekenhuis met iets op mijn hand... wat dan uiteindelijk de diagnose heeft helpen stellen. Maar je weet als kind niet hoe ernstig het is. Althans, niet letterlijk. Maar ik voelde wel aan de spanning van mijn ouders. Goh, wat heeft dit kindje toch? En
9: ja.
10: Die spanning nam even af toen de diagnose er was. Want
9: ja,
10: we weten wat het is.
9: Ja.
10: Maar ja, het was een hele ernstige ziekte.
9: En dan moet je ermee dealen.
10: Ja.
9: En dat zal niet gemakkelijk geweest zijn. Want toen was je natuurlijk nog vrij jong.
10: Ja.
9: En toen was er nog niet zoveel op de markt.
10: Bijna
9: dat
10: niks.
9: Dat je kon zeggen, bijna niks.
10: Nee, klopt.
9: Dus dat betekende heel veel behandelingen. En hoe zag dat eruit?
10: Nou ja, er was eigenlijk bijna niks. Het enige wat er kon, was antibiotica inhaleren. Dus elke ochtend 5 minuten lang inhaleren. Nou, als voor een kindje van bijna 4 is dat gewoon heel lang en heel vervelend dat dat elke dag moet. En medicijnen bij het eten, om te zorgen dat de pancreas, zeg maar, dus je alvleesklier, het eten. Dus die enzymen uitscheidt zodat je eten goed verteerd wordt. Dat was natuurlijk een van de problemen daarvoor.
9: Precies.
10: Ja.
9: Ja.
10: En helaas kreeg ik wel luchtweginfecties. Want ook je longen worden aangedaan door de taaislijmziekte. En dat was gewoon heel naar. Dan moest ik een keer naar het ziekenhuis, was ik nog heel erg klein. Dat zouden ze nu echt niet meer doen. Maar ik lag helemaal alleen, 3 weken lang. Ja, dat is echt wel een trauma. Ja.
9: Ik kan me voorstellen, ik wou het bijna zeggen, maar...
10: Ja.
9: Dat moet enorm geweest
10: zijn. Ja, enorm veel impact heeft dat gehad.
9: En
10: ja,
9: dat is bijna blijvend.
10: Een stuk, delen daarvan zijn blijvend.
9: Ja,
10: ja delen daarvan zijn... ik kan nog altijd slecht tegen een gesloten slaapkamerdeur.
9: Oh ja.
10: Bijvoorbeeld.
9: Dat soort dingen.
10: Ja, dat is dat je denkt, hé, nee, doe maar open. Of, maar ja.
9: In ieder geval dat ik weg kan.
10: Ja, en dat iemand bij me kan komen.
9: Juist.
10: Ik voelde me zo onvoorstelbaar alleen daar.
9: Ja.
10: Dat is gewoon heel naar. Ja.
9: Heeft die periode lang geduurd?
10: Die periode heeft... Op een moment ging het eigenlijk redelijk goed. Maar goed, de periode van altijd naar het ziekenhuis voor controles... altijd medicijnen, fysiotherapie... Ja, die heeft eigenlijk geduurd tot... Nou, misschien dat toen ik een jaar of misschien 13, 14... toen ging het wat beter. Maar al die jaren daarvoor... Ja, reed ik elke week samen met mijn vader naar de fysiotherapeut. En allemaal dingen die je als... Weet je, terwijl andere kinderen iets leuks gaan doen... dan moet jij weer naar de fysio of iets anders. Ja.
9: Precies, want dat is de volgende vraag. Je hebt natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes op school.
10: Ja.
9: Dat was natuurlijk best lastig, want je kon niet zomaar naartoe gaan om te spelen. Ja, dat kan wel.
10: Ja, we deden het wel. Mijn ouders waren op zich, dat vond ik wel leuk, best wel... Mijn moeder was heel angstig en voorzichtig. Maar daarin, ik mocht eigenlijk best veel naar verhouding. Maar goed, het is wel altijd goed opletten dat je niet verkouden wordt. Nou, al dat soort dingen waar je als normaal gesproken als kind niet mee bezig bent. Nee, dus het was nooit onbezorgd, laat ik het zo zeggen.
9: Dat, ja. Maar goed, er waren wel vriendjes en vriendinnetjes.
10: Ja, oh ja, flink veel. Ja, ja, gelukkig wel. Ja.
9: Lekker ravotten, gekke dingen doen.
10: Ja, dat deden we wel. Dat deden we wel. Maar natuurlijk wel, weet je, als kind, ik was me in die zin niet zo bewust van wat ik niet kon, omdat ik het niet kon. En nooit bijvoorbeeld wist dat het zou kunnen, wat anderen wel heel makkelijk deden. En dat is nou eenmaal, ik deed best wel veel hoor. Ik deed ook veel aan sport en veel aan, maar goed, het is toch altijd met behoorlijke voorzichtigheid om niet ziek te worden. En geen luchtweginfecties te krijgen.
9: Ja, ja.
10: En hebben andere kinderen zitten daar niet zo mee.
9: Nee, dat is zo. Ja. En had je nog een bepaalde sport die eruit sprong?
10: Ja, er was wel een sport die er echt uitsprong. Ik heb op mijn 6e of 7e mocht ik paardrijden.
9: Oh.
10: Ja, en dat is, heeft een blijvende is gebleven, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. En als kind was ik al, ja, ik noemde alles op 4 benen een paadje.
9: Aha.
10: Zij moeder, als een hond. En dan werd ik licht boos en dan stampte ik. Zeg ik, paadje, paadje. Nou ja, kortom, gek, want mijn hele familie heeft niets met paarden.
9: Oh?
10: Helemaal niks.
9: Nee?
10: Nee.
9: Geweldig.
10: Nee. Dus het is heel grappig. En ik was gefascineerd door het paard.
9: Ja.
10: En toen mocht ik paardrijden. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Maar ik deed ook tennis met plezier en zwemmen. Dus ik deed skiën. Eigenlijk heel veel.
9: Ja.
10: En dat is ook heel goed, hè, als je slechte longen
9: hebt.
10: Absoluut. Ik denk dat dat ook wel een beetje de achtergrond was, dat ik al die dingen mocht doen. Maar goed, dat maakte me niet zoveel uit. Ik had er heel veel lol in.
9: Ja, ja. Ja. Met of zonder?
10: Met of zonder? Nou ja, in mijn geval met. Hè, zonder. Je weet niet hoe zonder is.
9: Dat is
10: maar,
9: het.
10: Maar dat is het. Ja. In mijn geval, dat was mijn leven. En dit hoorde erbij.
9: Ja.
10: Het had hele nare kanten. En de dingen die ik leuk vond, nou, daar heb ik ook echt van genoten. Dus.
9: Wat dat betreft heb je een ontzettend leuke jeugd gehad.
10: Ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Wat er doorheen speelt, voor mij is toch altijd de angst en bezorgdheid van mijn ouders, vooral mijn moeder, waar ik me heel verantwoordelijk voor voelde. Gek genoeg.
9: Ja.
10: Heel bijna een schuldgevoel had als ik weer verkouden werd. Weet je wel? En dat kleurt het wel. Ook met terugwerkende kracht nog. Dat is toch een soort van donkere sluier die er altijd ergens overheen ligt.
9: Ja.
10: Hoeveel plezier ik gehad heb, geliefd ben geweest, leuke vrienden, vriendinnen, dol op school, moet ik zeggen, vond ik altijd heel leuk. Maar er blijft altijd die bezorgdheid en dat gevoel van verantwoordelijkheid, terwijl ik dat natuurlijk maar matig had, want wat kan je er eigenlijk mee?
9: Ja.
10: Nou, dat heeft het wel negatief, heel gekleurd.
9: Heel gekleurd.
10: Ja.
9: Daarmee stoppen we heel even. En volgens mij heb je een mooi stukje muziek uitgezocht.
10: Ja.
9: En wat zal dat zijn?
10: Nou, wat ik graag wil laten horen is het nummer van Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Dat vind ik een waanzinnig mooi nummer. En ook wel triest, hè? Janis Joplin is geloof ik maar 27 geworden. En is aan een overdoos heroïne gestorven. Maar goed, als iemand al heroïne gebruikt, dan is haar leven ook niet super gelukkig geweest. En dat is wonderlijk. Veel talent en tegelijk niet zo heel erg gelukkig. Maar ik vind het een prachtig nummer. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Zo, je hebt kunnen luisteren naar een heel mooi stukje muziek van Janis Joplin. Ook wel een van mijn favorieten, maar ik ben nog steeds de gast van Els van der Heijden. We gaan het hebben over haar hele leven. Boek geschreven, herzien. Eigenlijk een ode aan alles wat ze heeft meegemaakt in de afgelopen 63 jaar.
1: Ja.
0: Wat ik zo bijzonder vind, is het verhaal wat ik kreeg van jou. Dat toen er werd geconstateerd dat je Thaïslijmziekte had, was er een levensverwachting van ongeveer 10 jaar.
1: Ja,
0: dat leeftijd klopt. Van 10 jaar, moet ik zeggen.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: dat is keihard.
1: Dat klopt. Ja, dat is het.
0: Ja.
1: Ja. En dat was natuurlijk een gemiddelde toen. En dat betekent dat het ook korter kan zijn. En langer. Maar het is een heel raar getal. Ik was toen 3,5 toen die diagnose gesteld werd. Ja, dan bijna op de helft, zeg maar. Nog net niet helemaal. En toen ik jong was, was het natuurlijk wel voor mijn ouders heel dramatisch. Als kind van 3,5 heb je daar nog niet echt een beeld van. Geen bewustzijn over, denk ik. Maar toen ik ouder werd, wel.
0: Ja, duidelijk.
1: Toen, ja.
0: Duidelijk. En ook natuurlijk gedurende de lagere school.
1: Ja.
0: Heb je dan natuurlijk ook bepaalde beperkingen. Maar zoals je al in het eerdere stukje zei, je hebt ontzettend veel gedaan. Leuke dingen gedaan.
1: Ja.
0: Drieste dingen.
1: Ja,
0: stoute
1: klopt.
0: Dingen.
1: Oh, zeker.
0: Alles.
1: Maar dat kwam pas later. Ik was als kind eigenlijk best. Nou, ik was actief, maar ik was voor mijn puberteit. Ik was eigenlijk verder wel heel, niet zo ingewikkeld in de omgang, denk ik.
0: Nee.
1: Ik was vrolijk, ondanks toch ook de hele moeilijke dingen. Ik was wel jong, denk ik, mentaal. Ik kon makkelijk leren.
0: Ja.
1: En op de lagere school, ik kwam op de lagere school, de klas in, maar ik kon al lezen op de kleuterschool. Dus ik kwam die klas in.
0: Oh.
1: En de juf had een paar van die, weet je wel, in letters kleine woordjes opgehangen. Of,
0: ja.
1: En ik las het gewoon voor, want ik was gewend, leuk, ik kan lezen.
0: Ja.
1: Dus ik zag al lichte paniek optreden. Dacht, god, wat moet ik met dat kind? Zo werd ik eigenlijk, na 2 weken mocht ik naar de tweede klas. Maar ik was nog helemaal niet zo in de tweede klas. Dat zou nu de vierde nu zijn. Hè?
0: Ja,
1: als je de kleuterschool erbij, groep 4.
0: Ja, zie.
1: Mocht ik naar groep 4.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, eigenlijk was dat niet zo zinnig. Want ik was mentaal best jong. Ik kon inderdaad makkelijk leren. Maar er is meer in het leven dan alleen de cognitieve vaardigheden. Je bent ook iemand.
0: Ja.
1: Zo ging ik naar Montessori lagere school. En die zeiden, nee, kom lekker maar gewoon naar de eerste klas / groep 3. En dat, maar goed, toen ging het daar ook best wel vlot. En toen zei hij op een bepaald moment, zei de leraar, ja, je zou klas 5 wel, oftewel groep 7 over mogen slaan. En mijn ouders wilden dat niet. En daar ben ik ontzettend blij mee. Want ik was gewoon heel erg jong.
0: Ja.
1: En ik had in alle stof wel af van de school. Maar ik was er natuurlijk nog helemaal niet toe aan de middelbare school.
0: Nee.
1: Dus ik heb gewoon allerlei andere, meer geleerd, andere dingen gedaan. En daar ben ik achteraf echt ontzettend dankbaar voor. Dat ze niet dachten, dat laten we er toch nog maar een keer een klas laten overslaan. Want dat was niet goed gekomen, denk ik. Nee.
0: Ik denk dat het schoolsysteem dat ook heel goed heeft aangepakt.
1: Ja, heel goed. Dat is ook een.
0: Dat is wel een van de dingen.
1: En het is een systeem dat past bij mij.
0: Ja.
1: Hè? Er zit veel zelfstandigheid in.
0: Ja.
1: Dat moet je wel leren.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze bieden ook veel.
0: Juist.
1: Veel ruimte. Veel, eigenlijk heel erg op maat onderwijs.
0: Ja.
1: Dus voor mij werkte dat heel goed. Ja.
0: Precies. Wat je zei, het is ongedeeld VWO.
1: Ja.
0: Gymnasium, VWO.
1: Ja.
0: Dus dat is natuurlijk wel een beetje biggelen.
1: Ja, dat is
0: Want
1: waar.
0: Want jij hebt nog het oude systeem gedaan van meerdere vakken.
1: Ja, dat klopt. Maar ik moet zeggen, klas 1 tot en met 3 gingen echt als een zonnetje. Maar toen was ik ook. Ja, toen had ik gewoon. Het ging fysiek lekker. Ik zat goed in mijn vel. Alleen daarna vond ik het veel moeilijker worden. Omdat toen sloeg de puberteit een beetje toe. Toen begon ik me veel meer te realiseren wat het eigenlijk betekent als je zo'n ziekte hebt. Ik denk ook dat ik, als je er nu naar kijkt, best wat depressief was toen. Alleen was er niet zoveel oog voor. En ik liet ook niemand toe. Dus toen zag je, volgens mij werd het echt voor mijn omgeving moeilijk, maar ook voor mij.
0: Ja.
1: Je
0: moest daar dan toch mee kopen.
1: Ja.
0: Want uiteindelijk,
1: je
0: moet verder.
1: Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen, je bent jong.
1: Ja.
0: De wereld om je heen verandert natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Niet alleen de mensen om je heen, maar hormonaal.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat is natuurlijk ook.
1: Ja, toen was
0: speelt.
1: Ik niet meer zo braaf. Ik deed eigenlijk wat ik wilde, maar altijd met een beetje die bezorgde ondertoon. Maar ik was Ik was denk ik voor mijn moeder ook niet zo goed aan te sturen, om maar zo te zeggen. Ik luisterde niet meer zo goed en ik deed eigenlijk waar ik zin in had. Ik ben één keer blijven zitten op school omdat
0: maar
1: ik gewoon
0: toch
1: niets
0: iedere
1: deed.
0: Puber.
1: Is ook zo.
0: Ja.
1: Maar ik voelde altijd, pas op, je kan niet ziek worden. Dus het was het verschil tussen, er zat een hele grote kloof, hè, tussen dat fysieke wat niet kon, of althans wat gewoon veel minder goed is dan bij de gemiddelde mens. Mm-hmm. En dat ik slim was, slimmer dan de gemiddelde mens. Maar eigenlijk was ik ook vrij ongelukkig toen. Want ik voelde me niet, ja, hoe zeg je dat? Ik voelde me alleen.
0: Ja, want je had natuurlijk geen omgeving.
1: Nee, en ik sprak ook niet. Het is echt vrij uniek dat wij er nou zo lang over praten. Nou, intussen kan ik dat, maar ik sprak nooit over mijn ziekte. Ik was gesloten, ik maakte liever heel veel grappen dan dat ik een serieus gesprek erover voerde. Dus ik hield het heel erg van me af.
0: Wat was de reden dat je het zo afhield? Was dat een soort, niet alleen de bezorgdheid van je moeder, maar ook voor jezelf, de verantwoordelijkheid die je ook zelf hebt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk eigenlijk dat ik heb het denk ik heel erg verdrongen, het verdriet wat
0: Precies,
1: erbij hoorde.
0: Ja.
1: Dat denk ik. En dat is ook een copingstrategie. Hè? Je moet iets, zeg maar. En in die tijd was er geen aandacht voor de mentale kant van ernstige ziektes. Het was het fysieke stuk en daar moest keihard aan gewerkt worden.
0: Ja.
1: En terecht. Maar daarnaast ben je ook een opgroeiend mens.
0: Hè?
1: Dus
0: ja.
1: je ontwikkelt je identiteit en van alles en nog wat daarbij hoort. Puberteit, hormonen. Ik was enig kind. Mijn ouders waren ook wat ouder. Dus er was, ondanks dat ze heel erg hun best deden, best wel een kloof in die zin in een generatie.
0: Niet alleen dat, maar ik denk ook dat stel dat je een broer of zusje had, heb je natuurlijk wat meer afleiding.
1: Fijn, ben je niet altijd het middenpunt.
0: Alleen.
1: En dat vond ik ook heel vervelend.
0: Als jij het hebt over het verdriet, dat verdriet is natuurlijk best wel verklaarbaar.
1: Ja, zeker. Is ook zo.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. En daar heb ik in die tijd, en dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft al geduurd tot, want ik ben daarna gaan studeren. Maar dat heeft misschien wel 20 jaar geduurd. Dat ik me echt heel erg, dat er een groot verschil tussen mijn binnen- en mijn buitenwereld was, zeg maar.
0: Maar je groeit er natuurlijk ook in.
1: Ja.
0: Ik bedoel, als je 16 jaar bent, je zit op de middelbare school.
1: Ja.
0: En je bent een echte puber die alles wil en alles kan.
1: Ja, dat was ik zeker. Alles kan niet, maar ik wou wel alles.
0: Okay,
1: ja.
0: We gaan er maar gewoon even vanuit dat je alles kan.
1: Ja.
0: Want dat denk je?
1: Dat denken alle pubers wel, hè?
0: Natuurlijk.
1: Ja,
0: ik heb ook pubers gehad, dacht je. En ook zelf geweest.
1: Ja, ook dat.
0: Ook dat.
1: Dus je weet precies waar je het over hebt.
0: Eigenlijk weten we het allemaal.
1: Ja, dat is
0: En we
1: zo.
0: Willen het ook niet wegzetten.
1: Nee.
0: Het hoort er allemaal
1: Het hoort
0: bij.
1: Ook. Dat klopt. Dat is ook zo.
0: En ik denk dat het je ook vormt in je later.
1: Ja. Ja.
0: Wat je allemaal hebt meegemaakt.
1: Dat is ook zo. Ja.
0: Want als je vrijgelaten wordt in de natuur, en als ik hier naar buiten kijk, dan denk ik, ik wou dat ik zo vrijgelaten werd.
1: Ja. Ja.
0: Toch?
1: Dat snap ik. Ja, dat is ook zo. En de vrijheid is iets wat ik altijd heel graag wilde. En dat is natuurlijk wel een lastige combinatie met altijd pilletjes innemen, altijd leefregels. En ik was ook wel rebels daarin. Ik heb het altijd gedaan. En nog, ik ben super therapietrouw. Het schijnt niet zoveel voor te komen, heb ik intussen geleerd, zullen we maar zeggen.
0: Aha.
1: Maar ik ben extreem therapietrouw. En tegelijkertijd ben ik een beetje rebels geweest. En nog wel een beetje. Maar intussen kan ik een beetje doen wat ik wil natuurlijk wel. En dat was best ingewikkeld om dat een beetje bij elkaar te houden.
0: Maar het past wel in beeld.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Ja, absoluut wel.
1: Grappig.
0: Ja, zeker. Zeker, maar we zijn er weer bijna doorheen. Het gaat allemaal zo verschrikkelijk snel.
1: Ja.
0: Maar volgens mij heb je weer een mooi stukje klaarstaan.
1: Ja.
0: Qua muziek.
1: Ja, ik wil graag Somebody to Love. Oorspronkelijk van Queen, maar gezongen door George Michael.
0: Oh.
1: Dat vind ik mooier.
0: Ja.
1: Nog, terwijl ik echt een Freddie Mercury aanhanger was. Maar George Michael maakt het wat dramatischer. En Somebody to Love past ook wel heel erg bij die periode dat ik die eigenlijk misschien zocht.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Te gast bij Els van der Heijden op de Hekendorpenweg. En als ik zo hier naar buiten kijk, het is fantastisch. Wat een tuin, zo mooi. En volgens mij ben je er heel veel in bezig.
1: Ja, voor zover dat naast werk, onderzoek en dat soort dingen toelaat. En de paarden die we hier hebben, graag. Ik vind het heel, het is bijna mediteren, meditatief. Ja. Zit je heerlijk het onkruid een beetje te plukken. Dus ja, en er wordt wel veel aan gedaan hoor. Maar we doen een deel echt zelf, ja. Ja. Ja. Maar ja. Niet alles, dat gaat niet. De grote dingen niet. Dat lukt
0: nee, dat
1: niet.
0: Kan ik me ook voorstellen.
1: Snoeien en bosmaaien, dat...
0: Daarvoor is de omvang ook wel een klein beetje groot.
1: Ja, het is heel groot. Ja.
0: Maar we hadden het in het vorige stuk hadden we het over jouw middelbare schooltijd.
1: Ja.
0: Ik ga nu een stapje verder, want je bent natuurlijk veel verder gegaan. Uiteindelijk heb je een dubbele studie gedaan. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Ik begon in Amsterdam met rechten. En dat was een beetje een keuze, eigenlijk een niet-keuze. Ik had ooit dierenarts willen worden, maar ik heb op de middelbare school scheikunde laten vallen. En nou ja, het is een jammer, had ik niet moeten doen. Maar goed, that's life. En het was niet mijn studie. Ik vond het saai. Ik vond het heel erg klassikaal. Dat was ik natuurlijk niet gewend.
0: Mm-hmm.
1: Een docent die zei, nou, als jullie voor volgende week dan even die bladzijde dat boek lezen. Dacht ik, ja, ik heb een Montessori-systeem. Dan doe je dat ongeveer zelf. Of je doet het niet. Dat kan ook. Maar goed, ik dacht, dit is het niet. Ik heb een tijdje gezocht. En toen ben ik uitgekomen bij politicologie. En dat was helemaal mijn ding.
0: Ja.
1: Ja, vond ik heel erg leuk. Met veel economie erin. En ook wat nadruk op bestuurskunde. Dus de besturing van overheidsorganisaties. En ja... Dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. Heb ik ook netjes afgemaakt. Toen kreeg ik ineens een soort versnelling. Ik had er echt zin in. En dat ging goed, moet ik zeggen. En later ben ik psychologie gaan studeren nog. Omdat ik dacht, wat leuk aan politicologie is... dan ga je een beetje snappen waarom doen groepen wat ze doen. Of waarom, hoe zit een staat eigenlijk in elkaar. Maar ik was natuurlijk ook heel benieuwd naar het individuele gedrag. Waarschijnlijk ook een beetje naar mezelf. Maar goed, dat is altijd... Veel mensen die psychologie gaan studeren, die willen ook een beetje zichzelf leren snappen, geloof ik. Dus toen dacht ik, nou, dat heb ik erbij gedaan toen ik werkte. In Antwerpen kon dat indertijd, zo'n master voor mensen die al werkten. Ja, met superveel plezier, want daar kreeg ik veel meer inzicht in van, ja, hoe zit het nou met mensen zelf? Waarom doen mensen wat ze doen? Ja, waarom doe ik wat ik doe, denk ik ook wel. Dus dus die heb ik erbij gedaan, later.
0: Klinkt heel goed.
1: Ja, vond ik heel leuk.
0: Ja, en heb je dat ook in praktijk gebracht?
1: Ik ben geen psycholoog. Ik ben geen behandelend psycholoog.
0: Eigenlijk moet ik stellen, ja. Welk van de twee heb je in praktijk gebracht?
1: Nou, ik heb eigenlijk een combinatie. Ik ben uiteindelijk organisatieadviseur geworden. Nooit echt als keus, maar op een moment dacht ik... Goh, ik had een aantal jaar werkervaring, maar dacht ik, dat lijkt me nou leuk. Vraagstukken oplossen. Waar mensen mee te maken hebben, maar dan ook in een iets grotere context. Dus toen heb ik me eens gemeld bij een adviesbureau. En zei ze, nou ja, goh, kom maar. Nou, zo is het ooit begonnen. En daar had ik eigenlijk wel die aspecten eigenlijk allemaal wel nodig. Want ik werkte vooral veel met organisatieverandering. Nou, dat gaat over mensen. Alhoewel sommige mensen denken dat het alleen over structuur gaat. Dat vind ik niet. Maar, en dan kom je natuurlijk heel veel in contact met mensen... die het moeilijk vinden om dingen los te laten. Of het spannend vinden. En daar kan ik me wel in verplaatsen. Dus daar heb ik eigenlijk al mijn die kennis en die vaardigheden... lekker kunnen toepassen. Ja.
0: Ondanks de beperkingen die je hebt.
1: Ja, wel...
0: Want hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, ik heb er nooit over gesproken in der tijd. En fysiek ging het redelijk goed. Waardoor ik ook veel kon. Ik ben uitgerust met nogal wat werklust. Dus dat helpt. Hè? Ik bedoel, dat is mijn drijfveer. Dat vind ik leuk. Maar er waren ook dingen die heel lastig waren voor mij. Bijvoorbeeld is er een periode geweest dat het een beetje in zwang kwam... om al wandelend over vraagstukken te praten. Nou, dat was voor mij in der tijd heel moeilijk. Want praten en lopen tegelijk en nadenken... zonder dat opvalt dat je gauw buiten adem bent. Dat gaat haast niet. Dat soort dingen. Of als je ergens komt en iemand zegt... goh, we nemen de trap even naar 3 hoog. Ja, dat is echt geen optie.
0: Nee.
1: Dat zou nu beter gaan, maar daar komen we straks misschien nog wel op. Maar dat ging gewoon niet. En dan verzon ik iets flauws. Zoals iemand die niet goed kan lezen. Of dus echt geen...
0: Ja.
1: Die zegt, oh, een bril niet bij.

0: Ja, precies,
1: weet je wel dat?
0: Precies.
1: Dus dan zei ik, oh nee, last van mijn knie.
0: Ja.
1: Terwijl, ik heb weer, van die dingen heb ik nooit last. En dan ga je uitvluchten verzinnen. En dat is op zich, weet je, ik werkte in een hele competitieve wereld.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb nooit de ruimte of de veiligheid gevoeld om daar met meer, mijn hele directe omgeving wist het wel. Maar dat waren dan mensen die al bijna een soort vriend of vriendin geworden waren. Maar breder, nee.
0: Nee.
1: Nee, want als er een vlekje aan zit, om het flauw te zeggen, en dan in een competitief groot bedrijf, leek mij geen goede combi.
0: Nee, maar daarmee zet je jezelf natuurlijk wel in een hoek.
1: Ja, klopt. Ja, dat dus klopt. Ja. Ja. En daardoor werd ik, denk ik, achteraf gezien, ik denk ook niet uiteindelijk dat ik er, ik was, dat mijn klanten wel zeggen, gewoon echt een goede consultant. Ik heb ook een tijd altijd een groep aangestuurd, directeur geweest. Maar ik denk dat ik daar beter in had kunnen zijn als ik dichter bij mezelf had kunnen blijven, om het maar zo te zeggen. Want je voelt altijd, als iemand het maar niet doorheeft, ik voelde me altijd een beetje een bedrieger. Snap je? Omdat ik niet mijn
0: Het
1: beeld van mijzelf was maar een deel van het beeld van mijzelf.
0: Ja, de wereld om je heen is natuurlijk keihard.
1: Ja, ja.
0: En die rekent jou daar natuurlijk gigantisch op
1: dat
0: af.
1: Dat denk ik. Maar eigenlijk, dat is nauwelijks gebeurd.
0: Ja. Dat heb je niet toegelaten.
1: Nee. Maar daardoor werd ik, denk ik, in met name een aantal aspecten van mijn werk had ik beter kunnen zijn. Omdat ik denk dat je meer vertrouwen uitstraalt als je dichter bij jezelf kan blijven.
0: Ja. En dat wordt het begrepen.
1: Ja, in ieder geval ben je denk ik authentieker in hoe je je werk doet.
0: Ja.
1: En dan, of het dan begrepen wordt of niet, dat weet ik eigenlijk niet zo. Maar dan, ik denk dat ik dan vooral in de management of in de directierol gewoon wat meer duidelijkheid had kunnen geven, vaak.
0: Ja.
1: En nu, ik was soms gewoon voorzichtig. En ik denk dat wel.
0: Niet kwetsbaar.
1: Ja, precies. Ja. En dat heeft denk ik te maken met gewoon toch een deel van jezelf blijven verhullen.
0: Dat vermoed ik.
1: Ja.
0: Dat kan ook haast niet anders.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Maar dan zullen we het dus over. Laatst had je het erover van. Ik ben natuurlijk ook heel veel bezig geweest met medicamenten, met onderzoeken en al dat soort dingen. Nog eens een keer naast je werk.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat dan gedaan? Want die medicatie van toen is niet de medicatie van nu. Er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken geweest. En hoe heb je dat ervaren?
1: Nou, ik heb het heel lang ervaren als dit is wat het is. En het kan alleen maar slechter worden. Dat is ook tot een jaar 5, 6, 7 hier in Europa. En Amerika loopt ietsje voor in de ontwikkeling. Maar het laatste decennium is dat echt gigantisch veranderd. Maar tot die tijd niet. Dus het enige wat we toen hadden was zorgen dat je de symptomen bestrijdt. En zorgen dat je zo lang mogelijk zo gezond mogelijk blijft. En dat vraagt veel, want dat vraagt inderdaad onderzoek. Dat vraagt soms intraveneuze antibiotica 3 weken lang. Dus dan loop je met zo'n pompje rond. Ja. En dan gaat er wel eens iets mis. En dan, dat zijn de dingen. Daar was ik altijd het meest voor beducht. Als ik dan hoestte en dan moet je sputum inleveren. Dan wordt gekeken, goh, welke bacterie zit daar nou in. En als het een bacterie is die niet meer reageert op antibiotica per pillen, dan moest het intraveneus. En dat was mijn grootste angst. Want hoe leg je dat nou weer uit? Ik heb ook het zo gedaan dat je het bijna niet zag. Hè? Dat ik gewoon zo'n tasje had met dat pompje. Maar ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Ja, dus dat heb ik echt als dat was echt mijn grootste nachtmerrie, moet ik eerlijk zeggen.
0: Maar is dat een hele lange tijd geweest dat je dat moest doen? Of is dat?
1: Dat is met grote regelmaat. Ja, dat was wel echt regelmatig. Dat was elk jaar wel een paar keer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, was echt heel naar. En dan kan je heel veel andere dingen niet, hè?
0: Nee, het is een belemmering. Nee,
1: autorijden kon ik wel, maar maar goed, ik werkte toen vooral heel veel. Ik had nog niet wat we nu hebben, paarden, honden, niet. En dat is, fysiek kun je niet zoveel.
0: Nee.
1: Dus dat was echt heel akelig.
0: Ja, maar je hebt je er doorheen geslagen?
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: En uiteindelijk hier in Hekendorp beland?
1: Ja, klopt. Ja? Ja.
0: Want dat is natuurlijk wel een totaal andere wereld.
1: Ja, dat is het.
0: Zeker. Maar ja.
1: Ik vind het een geweldige wereld, hoor. Trouwens,
0: Daar gaan we zo meteen nog even verder over door. Want we zijn weer aan een stukje muziek toe. En wat zal het zijn?
1: Ja, ik wil een Dat ik je mis van Maaike Ouweboter. Ik weet niet of je het kent, maar het is een buitengewoon Ik vind het een prachtig lied. Ze heeft het geschreven toen haar ouders zijn overleden. Bij een ongeluk, als ik me goed herinner. Het gaat over verlies. En ik kan het niet horen zonder heel geëmotioneerd te raken. Dan vraag ik me natuurlijk af, hoe komt dat nou? Maar ik denk dat diepe verdriet, waar we het eerder ook wel over hadden, wat ik altijd weggestopt heb, dat wordt bijna aangeprikt door zo'n lied. Dus ik vind het geweldig dat iemand zo kan zingen. Het raakt bij mij zo diep. Ik dacht, nou, die doen we ook.
0: Puur. Gaan we
1: puur. Super, ja.

0: had ik er net zo heel mooi in gedachten dat het hier de Hekendorpse weg is, is de Hekendorpse buurt. Desalniettemin blijft het heel mooi en vind ik het nog steeds prachtig om zo naar buiten te kunnen kijken. Maar Els, we hebben het zojuist even gehad over een nieuwe behandelmethode. Je hebt taarslijmziekte. Daarmee ben je al verwant sinds je derde jaar. En daar is een nieuwe medicijn dan wel... Medicijn is het. Oké, vertel eens.
1: Waar dit medicijn uit voortkomt, is dat er denk ik een jaar of 20, 25 geleden voor het eerst echt de genetica ontsleuteld is van deze ziekte.
0: Aha.
1: Van hoe, wat gebeurt er nou eigenlijk precies? En hoeveel varianten heb je daar wel niet in? Nou, flink wat. Maar omdat ze toen begrepen wat nu precies er misgaat in de cel, want het zit in elke cel, zit een defect of meerdere defecten, konden ze eindelijk gaan zoeken naar iets wat dat celdefect kon opheffen, verbeteren. En dat is uiteindelijk gelukt. En daardoor is er medicatie gekomen voor mensen zoals ik, die goed reageren op dat medicijn. En dat medicijn zorgt ervoor dat het defect in de cel, zolang je het medicijn gebruikt, eigenlijk opgeheven wordt. Het werkt bij sommige mensen beter dan bij anderen. Er zijn intussen ook meer varianten op de markt. Maar dit werkt voor mij heel erg goed.
0: Ja.
1: En ik mocht, omdat ik zo'n slechte longfunctie had, vanaf 2019 het gebruiken. Dan krijg je het uit Compassionate Use. Mm-hmm. Daar moet de inspecteur voor de gezondheidszorg toestemming geven. En dan mag de fabrikant mag het ter beschikking stellen. En vanaf 2022 heeft een hele grote groep mensen dit in Nederland. Ja.
0: Okay.
1: Van die deze ziekte hebben, die thuislijmziekte hebben.
0: Want hoe lang heeft dat onderzoek wel niet geduurd voordat dat uitgegeven werd?
1: Ik denk dat het wel een jaar of 15 geduurd heeft. Ja. Want het is onderzocht in Amerika.
0: Aha.
1: Door een grote farmaceut heeft het ontwikkeld. Dan kan je natuurlijk denken, de grote farmaceuten. Maar ze hebben het ontwikkeld met heel veel giften van de Cystic Fibrosis Vereniging in Amerika. Anders was het er nooit gekomen.
0: Okay.
1: Dus dat is wel interessant.
0: Dat is zeer interessant.
1: Maar ze hebben heel lang moeten zoeken.
0: Ja, ja. Lijkt mij ook.
1: Ja.
0: Lijkt mij ook. Maar ik ga toch weer even terug naar de Hekendorpse buurt.
1: Ja.
0: Want daar woon je nu. Je bent getrouwd met Hans.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook al wat jaartjes geleden.
1: Klopt, ja? 27 jaar.
0: 27 jaar. Dus jij, Hans, je hebt ook natuurlijk heel veel meegemaakt in deze periode.
2: Ja.
0: Ja, even iets dichter bij je mond.
2: Ja.
0: Dat is beter, ja. Nou, vertel eens even, want het is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Ik bedoel, 27 jaar geleden, een vrouw, toch ziek. En dat wil je toch eigenlijk veel mooier aanpakken. Je wil dat leven mooier maken met z'n tweeën. Toch?
2: Ja, of als nou ziek zou zijn geweest of niet, ik zou altijd de ambitie hebben gehad om het leven mooier te maken dan
0: precies
2: het was op dat moment.
0: Ja.
2: Maar de ziekte is op geen enkele manier een belemmering geweest voor, nog voor de liefde, nog voor de verhouding, nog voor het huwelijk en ook niet voor de ambitie om dingen mooier te maken.
0: Kijk, dat is een hele mooie omlijsting. Kan niet anders. Maar je hebt ook wel een omgeving waar je dat heel mooi kan doen. Want je hebt de stoeterij van IJslandpaarden. Hoeveel hebben jullie er?
2: We hebben, ik durf het bijna niet te zeggen, we hebben 19 paarden.
0: 19?
2: Ja.
0: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Maar dat is natuurlijk ook wel heel wat actie op het bedrijf.
2: Ja, nou, we hebben het niet altijd gehad. Toen ik Els leerde kennen, hadden we nog geen paarden. En we hebben bij ons huwelijk een beetje afgesproken dat Els Italiaans zou gaan leren. Ik kon dat al, op voorwaarde dat ik paard zou gaan leren rijden. Els kon dat al. En gaandeweg zijn we van alleen het rijden overgegaan op het fokken. En wij zijn niet zo goed in het ons matigen.
0: Aha.
2: Daarom hebben we ook meer honden. We hebben veel te veel werk, we hebben veel te veel paarden, veel te veel hobby's.
0: Dus eigenlijk is het leven waar een vee voor staat.
2: Ja, maar dat is denk ik ook een klein beetje een compensatie voor de wetenschap dat het misschien niet zo lang gaat duren. En dan wil je er echt alles uithalen wat erin zit. Dat delen we natuurlijk, dat het misschien niet zo lang gaat duren. Want als weg is, is mijn leven natuurlijk ook totaal anders. Maar ja, Els is niet weggegaan. Dus van alles werd het steeds meer. En we genieten daar met volle teugen van.
0: Jullie laten ook andere mensen ervan genieten.
2: Ja, we doen ons best. Ja,
0: ja. Ja. Ja. Kijk, ik bedoel, de honden hebben aandacht nodig. De paarden hebben aandacht nodig. Jullie zelf hebben aandacht nodig. Je hebt personeel.
2: Ja.
0: Heeft ook aandacht nodig.
2: Ja.
0: Daarnaast hebben jullie allebei nog eens een bijna fulltime baan daarnaast.
2: Ja.
0: Ja? Ja. Kun je er wat over vertellen?
2: Ja, nou ja, we hebben een adviesbureau. Dat is waar het geld door naar binnen komt. Ja. En we hebben een stoeterij. Dat is waardoor het geld weer weggaat.
0: Ja, precies.
2: En kennelijk vinden onze klanten dat we veel waarde toevoegen. Daarom kunnen we ons dat ook veroorloven. En ik heb geloof ik een jaar of 20 geleden al voor het eerst gepolst of Els bij het bureau wilde werken. Want behalve met haar getrouwd zijn en hobby's met haar delen, zou ik ook heel graag het werk met haar delen. Al was het maar omdat Els een van de beste adviseurs is die ik ken.
0: Aha.
2: Het heeft lang geduurd voordat het me gelukt is haar te overtuigen dit te doen. En dat komt ook weer omdat Els verstandig is. Want als we daar te vroeg mee waren begonnen, dan hadden we allebei een groot risico gelopen. Dat heb je nu eenmaal als ondernemer. En Els heeft heel verstandig gedacht, ik ga eerst even zorgen dat ik op een wat veiliger pad terechtkom. En als dat eenmaal zijn beslag heeft gekregen in meer zekerheid, dan wil ik die stap wel wagen. En dat was in 2016 zover. Dus sinds die tijd drijven we samen het bureau.
0: En hoe vind jij dat?
1: Ik vind het heel erg leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Het is kleinschalig, hè? Ik ben niet meer verantwoordelijk voor een hele grote groep mensen aan het werk houden, brengen bij klanten. En op zich heb ik daar niks tegen, maar niet elke klantvraag leent zich voor 20 adviseurs.
0: Nee, nee.
1: En die druk is groot bij grotere bureaus. En die druk hebben wij niet.
0: Nee.
1: Nee. Nee. En als wij denken, joh, dit is iets wat meer mensen vraagt, dan hebben we een netwerk wat we kunnen inzetten. Maar daar zijn we niet verantwoordelijk voor.
0: Ideaal.
1: In die zin. Ja.
0: Ideaal.
1: Vind ik wel.
0: Ja, want dan heb je ook tijd om te sporten. Want jij moet natuurlijk wel sporten.
1: Zeker.
0: Ja. En wat doe je op dit moment?
1: Nou,
0: paardrijden uiteraard.
1: In paardrijden. Wij worden door de sportschool van Richard Proost 2 tot 3 keer per week als een soort slaven. Nee hoor. Maar daar sporten we en daar krijgen we training van. Ja. En dat valt niet mee, moet ik zeggen.
0: Nee, maar Hans, wat sport jij daar? Wat doe jij daar?
2: Nou, ongeveer hetzelfde als Els. Maar dan
0: Je dacht een beetje heftiger, toch?
2: Ja, het is de mannelijke variant ervan. We zeggen wel eens gekscherend, als Trump het in zijn hoofd zou halen om ons naar Guantanamo Bay te sturen, dan valt het alleen maar mee, want bij Richard Proost is het veel erger. Maar wat het leuke is aan die sportschool, je kent hem misschien, dat het een wat kleinere en ook heel erg persoonlijke sportschool is. Het zijn echt hele gedreven mensen.
0: Ze absoluut.
2: Probeer echt het beste uit je te halen. Ja. En daar zijn ze heel goed in. En ook heel gedreven.
0: Ja. Nou, ik zie het af en toe wel eens voorbij komen.
2: Ja.
0: En die sport natuurlijk zelf ook.
2: Ja.
0: Dus je moet het natuurlijk goed bijhouden. Maar Els, voor jouw conditie is het natuurlijk ontzettend belangrijk.
1: Ja, dat is het. En ik heb het geluk dat ik een aangeboren behoefte heb aan activiteit en bewegen. Echt, dat scheelt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik doe het ook als het moeilijk is. En nu gaat het beter, maar ik heb jaren gehad dat ik geen rondje kon lopen hier op het terrein. En toch iets doen op de sportschool, al is het maar met gewichten, al is het maar... En ik moet zeggen, de weelde bijna van de laatste jaren, dat ik gewoon... Ja, ik hou slechte longen, want daar is heel veel schade in gekomen.
0: Ja.
1: Maar ondanks dat kan ik wel veel meer. Dus ik sport ook met veel meer plezier dan een tijd geleden.
0: Kan me voorstellen. Het leven is daardoor ook veel gekleurder geworden.
1: Veel gekleurder. Ja. En ook het gevoel dat je wel iets kan. Dat is ook wel leuk eigenlijk.
0: Nou, dat is ook best belangrijk.
1: Ja, super.
0: Want het is voor Hans natuurlijk ook belangrijk. Want uiteindelijk doe je het samen.
2: Ja, zeker. En wat bedoel je met samen met sporten of meer in het algemeen het leven leiden?
0: Wat dacht je?
2: Nou ja, inderdaad, het leven leiden doen we helemaal samen. Daarom is het ook niet zo'n probleem dat die ziekte er is. Het is ook een probleem vanuit gezondheidsperspectief.
0: Ja.
2: Maar zoals Els altijd zegt, ik ben niet mijn ziekte. En,
0: maar Els, dat begrijpen wij toch allemaal?
1: Absoluut.
0: Toch?
1: Tuurlijk.
0: Dat hoort er allemaal bij, want er zijn natuurlijk heel veel dingen die je samen deelt.
1: Ja,
0: en dat delen jullie dus al zoveel jaar. En als ik zie wat jij allemaal hebt meegemaakt in de loop der tijd, dan denk ik dat jij toch echt wel mijn chapeau verdient.
1: Nou, dankjewel. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het zonder Hans een stuk ingewikkelder was geworden.
0: Ik heb het heel waardevol gevonden om met jou dit gesprek te voeren, ook met Hans. En ik wens je ontzettend veel, eigenlijk succes, maar ook sterkte voor de komende tijd. Ja. Maar je gaat niet van mij weg voordat je nog het laatste stuk hebt aangekondigd.
1: Ja, ik wil graag het stuk O Pastor van een Portugese groep. Wij zijn erg gecharmeerd van Portugal. De eenvoud, de rust, alles wat je daar vindt. En het is eigenlijk een oud volksliedje wat ze hebben omgezet met veel gebruik van strijkinstrumenten. Ik vind het prachtig. O Pastor heet het.

0: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.
1: Here she comes. She got them gold hot pants on again.

0: Mariet Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
0: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie hier achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
2: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
0: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de Keteltunnel en Ippenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Bartina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Gouda gebeurt het. Op Goudenstad hoor je het.
1: Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

0: luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek en lokaal nieuws.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: goed.
1: Gouden Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
2: Nostalgische Gouden Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar is de vertraging bij Krimpen aan de IJssel een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

staat. Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Rijswijk in totaal 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda bij Overschie 5 minuten extra. En de andere kant op richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: niet nooit alleen.
1: Shake. Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt nu vooral vast op de A12 richting Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug staat het stil over 14 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam heb je bij Oostvoorne een half uur vertraging. Er staat 5 kilometer file. Dan rijdt het langzaam op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschiet ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral problemen op de A4 en de A12. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Den Hoorn 25 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Dan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden een half uur vertraging. Door bergingswerk zijn er twee rijstroken dicht. En de A12 naar Den Haag, daar staat het zo goed als stil. Tussen Houten-Oost en Nieuwebrug over 20 kilometer. Door een ongeluk is er één rijstrook open en dat gaat tot het eind van de middag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: In Gouda gebeurt het. Op Goudenstad hoor je het.
1: Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden "It giet on". Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je nog een uur vertraging tussen Houten Oosten en Woerden. Staat 14 kilometer door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. De N204 van Lopik naar Woerden loopt daardoor ook nog vast. Tussen Montfoort en aansluiting met de A12 3 kilometer en een kwartier vertraging. En op de N405 loopt het tussen Kamerik en Woerden ook nog vast vanwege de file op de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouda gebeurt het. Op Goudenstad hoor je het.
1: Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
0: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
2: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 10 minuten vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep. Er staat 6 kilometer file. Er ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. En ook nog 10 minuten vertraging op de A12 richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Ja. Herken je de stemmen nog?
1: We hebben zin. Ja, helemaal. Maak je klaar voor totaal normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal.
0: Goedemiddag, Luindex. Of even Luindex. Gouwenezen. Gouwenezen. Sorry.
1: Maar ook goedemiddag, Luindijk.
0: Ja, dankjewel.
1: Helemaal weer inkomen, hoor.
0: Ja.
1: U hoort het al.
0: Twee maanden niks gedaan.
1: Boudewijn. Ik ben Marcia. We zijn weer terug van de zomerstop. Radio Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. Jullie worden weer verblijd met ons. Dat moet toch heel mooi zijn.
0: Ja, alle en vergeet Jaap niet.
1: Ja, Jaap zit weer aan de knoppen.
0: Ja, je kan wel zien dat hij ontspannen is. Hij is lekker weg geweest, denk ik. Zijn haar zit goed en hij heeft er weer helemaal zin in. Ja, zie je het? Ja, een kuif. En met je kuifje heeft hij gekregen.
1: Ja. Maar het is ook wel een beetje een stijl van het programma. Hè? We gaan er ook altijd wel met volle overgave in. Hè?
0: Ja, en hij is ook een beetje een senior, hè?
1: Ja, nou ja, in mentaal denk ik allemaal niet.
0: Nee, zeker. Zeker. Jonge vent.
1: Allemaal jonge mannen en ben ik misschien wel nog wel de oudste. Maar goed, laten we maar even de inleiding gaan doen.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: Nou, daar gaan we achterkomen. Ik weet het ook nog niet, namelijk. Bij sommige banen hoop je in een ideale wereld dat ze niet hoeven te bestaan. Op vlakken zoals bij de politie, leger des hels of jeugdzorg. Maar omdat het leven helaas geen sprookje is, zijn deze banen hoog nodig. En een ander beroep die ook helaas nodig is en ook nogal polariserend kan zijn, is die van de militair. En we denken misschien als eerste aan oorlog en uniformen, maar zij worden ook ingezet bij rampen en crisis. De Nederlandse krijgsmacht bestaat uit de marine, landmacht, luchtmacht, de Marechaussee en ook andere ondersteunende onderdelen. Er werken ongeveer 74.000 mensen bij Defensie, waarvan 42.000 militairen, 7.500 reservisten en 24.000 burgers. En wanneer je als militair hebt gediend in oorlogsomstandigheden of vredesmissies, word je gezien als veteraan. En dat betekent dat je dus nog in dienst kan zijn, in tegenstelling tot misschien het beeld wat je zou kunnen hebben van de veteranen die we dan zien op 4 mei. Het is morgen 11 september lokale veteranendag in Gouda en Bodegraven-Reerwijk. Dat is puur toevallig. Wat we dan daarover hebben. We zijn onder andere benieuwd hoe het is om militair te zijn. Wat voor mensen militair worden. Hoe het is om op uitzending te zijn. De dilemma's en alle mooie en minder mooie kanten van het vak. Daarnaast willen we weten wat de Veteranendag inhoudt in Gouda. En wat we kunnen verwachten. En daarom spreken we stuk voor stuk allemaal veteranen. We spreken Kim Schreuder. Henk Schreuder. Dus dat is gerelateerd, dat is heel leuk. En Arie Vermeij, dit is een veteraan en voorzitter van de Goudse Veteranendag. En we hebben eventueel nog wat feitjes.
0: Precies. En waar beginnen we altijd mee? Met een lekker stukje muziek. Ja, draai maar.

0: Ja, confetti shotgun van Ilse de Lange. En ja, ik weet niet of het helemaal duidelijk was, maar het thema vandaag is dus veteranen. En de dochter van iemand die we hierna gaan interviewen is Kim Schreuder. Zij is actief kolonel in defensie en heeft gediend onder andere in Afghanistan. En we zijn benieuwd naar haar verhaal als persoon, de uitzendingen, veteraan zijn en wat er allemaal komt kijken bij militair zijn. Aan de lijn, Kim Schreuder, welkom in de uitzending.
1: Ja, bedankt. Fijn dat ik hier aanwezig mag zijn.
0: Ja, nou, bedankt voor het komen. Heel, heel leuk. Ja, ik ben dan wel benieuwd als eerste wat u over zichzelf kunt vertellen. Niet als militair, maar als persoon.
1: Zo, als persoon. Ik ben Kim en zoals jullie het al zeiden, zit mijn vader, dat komt na mij. En dat denk je misschien dat ik heel jong ben. Dat is niet het geval, want ik ben gisteren 49 geworden.
0: Gefeliciteerd.
1: Ik werk al 26, ja dankjewel. En ik werk al 26 jaar bij de landmacht. En ik heb en gelukkig ook een heel mooi gezin. Ik ben getrouwd en ik heb een dochter van 12. En ik woon in het midden van het land, dus ideaal.
0: Ja. Oké, okay, nou dat is mooi. Het klinkt gezellig zo. Want
1: zeker.
0: Even kijken, want want ik ben dan wel benieuwd. Je zit bij de landmacht, zegt u. Waarom bent u militair geworden?
1: Ja, dat is best een mooie, dat is een mooie vraag. En dat is ook al lang geleden besloten, als hij 26 jaar geleden dat besloot. En dat was toen ook. Ik werkte in de zorg, in de gehandicaptenzorg, als activiteitenbegeleider. En ik wilde graag studeren. En daar had ik op dat moment niet echt geld voor. En toen dacht ik, toen had iemand mij verteld, dan moet je bij de krijgsmacht gaan, want dan krijg je daar kan je ook een studie doen. En toen dacht ik, nou, dat werk sprak me ook wel aan. En het salaris sprak me aan. En de studie. En toen ben ik gegaan. En toen dacht ik, nou, dan ga ik na 3 jaar er weer uit. Maar ik ben nooit vertrokken. Ik heb het gewoon ontzettend naar mijn zin.
0: Oh, dat is een ongewone manier om erin te rollen. Want ik had dan begrepen dat, omdat uw vader ook militair is, dat daar wel een link zit. Heeft dat daar ook iets mee te maken gehad? Of wat u zegt, nou, ik heb het eigenlijk via een vriendin gehoord.
1: Ja, nee, eigenlijk dus niet. En ik denk achteraf, later kwam ik wel achter dat een aantal dingen waardoor ik me misschien heel goed thuis heb gevoeld in de landmacht wel vanuit huis kwamen. Bijvoorbeeld dat je altijd op tijd moet zijn. Nou, dat had ik thuis al goed geleerd.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, oh ja, dat komt echt dus uit die cultuur. Maar dat was niet mijn aanleiding inderdaad. Mijn vader hield dat, hij kreeg het wel mee. Maar het was toch ook gescheiden.
0: Nou ja. Oké, dus dat is wel, dan, dat je wel ergens lekker dat die keus echt uit jezelf komt. En dat niet te veel geduwd is of zo. Dat dat echt wel eigenlijk daar los van stond.
1: En ik ben absoluut niet.
0: Nee. En je zei van, nou, ik heb dan 3 jaar. Ik dacht na 3 jaar weg te gaan. Hoe moet ik dat dan zien? Want u wilde militair worden dan. Eigenlijk om die opleiding te kunnen doen. Hoe ziet die opleiding dan uit? Want hoe rol je daar dan in? En als je kan al met een gericht idee daar dan in. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Ja, ik denk dat de motivatie, ook wat ik toen destijds al tegenkwam, en dat zie ik nog steeds, is heel verschillend. Dus de ene komt voor net zoiets als ik, die denkt, goh, ik kan een mooie opleiding doen. De ander komt omdat hij het vak hem heel erg aanspreekt. De volgende komt voor avontuur. Heel mooi is natuurlijk als je ook nog komt om echt iets bij te dragen aan Nederland. En bij mij is dat het uiteindelijk ook geworden. Alleen dat was toen niet zo. Ik was toen echt gewoon nieuwsgierig naar iets anders. En het militaire vak, toen ik me daarin ging verdiepen, sprak de combinatie van ook wel een baan waar je veel buiten bent, met andere mensen samenwerkt, samen voor een taak staat, het energieke. Ja, dat sprak mij enorm aan. En toen kwam ik op de Militaire Academie terecht in een basisopleiding om te leren wat militair worden was. Nou, daar ontdekte ik pas wat dat was. Dat had ik echt niet, dat had ik niet bedacht aan de voorkant.
0: Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: De opleiding of wat wilt u weten?
0: Ja,
1: nou, toen is tijd, en inmiddels zijn die opleidingen natuurlijk ook alweer langzaam veranderd, maar veel blijft hetzelfde. Eerst begin je met wat is dan militair zijn? Dus hoe trek je überhaupt je uniform aan? Hoe moet dat dan? En waar moeten die strepen? En hoe strek je je veters? Hoe pak je je tas in? Want ook als het donker wordt, is het toch wel fijn dat je dan weet hoe je je tas hebt ingepakt en dat je je spulletjes kan vinden. En dan leer je eigenlijk de basis militaire vaardigheden, zoals wij dat noemen, die krijg je langzaam heel gedegen, krijg je die aangeleerd. Je leert kennis maken met het militaire vak en dat doen ze heel stapsgewijs. Steeds meer leer je meer vaardigheden aan. En dat wisselt heel erg. Maar het begint dat iedereen in de basis een militair is. En dan leer je dat vak.
0: Ja, ja, ik vind het dan ook altijd wel interessant. Waar zit de balans wanneer je begint als militair tussen... ik ken een beetje het stigma dat er dan wordt gezegd van... je moet maar eigenlijk dingen doen om te leren dat je moet luisteren... als iemand zegt dat je iets moet doen. Ik heb wel eens verhalen gehoord dat mensen dan een kuil moesten graven... en dan was het, ja, gooi me weer dicht... Doe maar weer open, gooi maar weer dicht, zeg maar gewoon just because, zeg maar. En in hoeverre zijn de dingen die je leert daadwerkelijk zinnige dingen om te leren? Zoals u zegt, ja, ik moet in het donker kunnen weten waar de spullen in mijn tas zitten. Dat snap ik dan bijvoorbeeld. Zitten daar ook dat soort dingen bij? Moet ik me dat ook voorstellen? Een soort meer van leren met gezag omgaan? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, ik denk dat alles, zoals ik de opleidingen nu ken... en ik mag vaak meewerken en meedenken over hoe we opleidingen opbouwen... merk ik dat alles is doordacht. Dus, en ontmoet ik vele instructeurs die andere collega's mogen opleiden. En daar zit gewoon heel veel professionalisme omheen. Dus die nemen hun vak ten eerste heel serieus en die doen dat heel gedegen. Dus achter alles zit een plan. En soms vertellen we aan de voorkant, nou, we gaan een oefening doen en dat gaat over discipline bijvoorbeeld. Dus ja, want ik moet op jou kunnen rekenen dat je je spulletjes bij je hebt. Dus dan vertellen we dat aan de voorkant en dan ga je een ervaring opdoen. Maar je kan je misschien voorstellen dat we op een gegeven moment willen dat je ook zelfstandig je beroep uitvoert zonder dat we altijd met je meekijken. Dus vertellen we je niet meer dat we daarop letten. En dan maak je een aantal dingen mee. Nou, dan verhogen we wat druk of dan moet het tempo omhoog. Nou, als ik aan mezelf denk, als ik heel veel haast, dan vergeet ik nog wel eens wat op de trap. Dan ren ik weg en denk, oh shit, dat heb ik nog niet in mijn tas zitten. Ja, en dan leer je langzaam. Als je dan evalueert en je zegt, joh, had je eigenlijk al je spullen bij je? Je had zo'n haast en je bent de helft vergeten. Nou, dan kan je misschien voorstellen dat je langzaam leert dat het handig is als je al je spullen bij je hebt.
0: Ja.
1: En dat gaat heel stapsgewijs. En soms voelt dat in dat moment dat je denkt, waarom ben ik dit nou aan het doen? Als het goed is, wordt dat dan achteraf geëvalueerd. En dan reflecteren we daarop en zeggen, nou, dit doe je hierom.
0: Ja, want bijvoorbeeld het uniform, daar wordt ook altijd heel strak op gekeken. Ik heb ook zelf van dichtbij, zeg maar, militair meegemaakt. Dan was het echt van, elk dingetje moest helemaal op en top. Zeker als je naar buiten ging. En oh jee, als er een kraagje verkeerd zat of weet ik veel wat. Waarom is dat dan zo belangrijk, zeg maar? Van, dan denk ik, stel je gaat naar een oorlogsgebied. Lekker boeien of je dan je kraagje goed zit, bij wijze van, zeg maar. Waarom wordt er zo streng op dat soort dingen gelet, zeg maar?
1: Kijk, voor mij heeft dat een aantal lagen. En die heb ik, denk ik, geleerd door de tijd heen wat het voor mij betekent. Hè. Dus dat is mijn persoonlijke mening en beeld daarvan. Ten eerste gaat het over je eigen professionaliteit. Als Nederland een krijgsmacht neerzet, dan is uniformiteit is wat een krijgsmacht zeg maar onderscheidt, vind ik, van zomaar een menigte mensen die iets gaat ondernemen. Dus hoe herken je ons? Dat is op basis van die uniformiteit. En daarmee vertegenwoordigen we ook nogal wat. Dus je mag dan er ook wel op rekenen dat dat er professioneel uitziet. En dat begint met je aanzien. Een politieagent vindt het ook prettig als zijn uniform op orde is. En dat je denkt, oh, die agenten zien er altijd zo uit. En die zien er netjes uit. Dat voelt betrouwbaar. Dat geldt hetzelfde voor militairen. Als een arts met een vieze doktersjas bij je komt, denk je ook, wat is dit? Ga jij mij helpen? Is dat wel hygiënisch? Dat is natuurlijk met een militair hetzelfde.
0: Nou ja, mijn dokter is dat natuurlijk een... Dat is natuurlijk meer een praktisch ding bij een dokter, dat hygiënisch is. Maar bij een militair... ik begrijp dat u zegt, dat is eigenlijk representatie. En daardoor dat je professionaliteit uitstraalt. Ik kan me ook voorstellen dat in bepaalde situaties daar misschien wat minder op gelet wordt. Want ik denk niet dat je altijd het pak altijd goed kan krijgen als je gewoon andere dingen aan het doen bent. Ik noem natuurlijk nu al een paar dingen. Wat zijn volgens u dingen, misvattingen over militair zijn?
1: Dat is een mooie vraag. Ik moet even over nadenken. Misvattingen over militair zijn. Ja, dat weet ik natuurlijk niet wat de algemene misvattingen zijn. Wat ik zelf, ik ben veel bezig met het thema leiderschap. Wat ik veel tegenkom en ik vraag vaak aan mensen, wat denk je aan als je aan militairen denkt en je denkt aan leiderschap? En dan krijg ik vaak terug van schreeuwen, directief gedrag, heel hiërarchisch. Ik denk dat wel het beeld is wat vaak bestaat. Ja, en mijn ervaring is dat niet het geval is.
0: Niet hiërarchisch?
1: Nou, het is wel een hiërarchisch systeem, maar het is niet om dat iedereen altijd precies, hoe zeg ik dat? Dat systeem dat dient iets. Dus het beeld bestaat dat dan schreeuwen is en een heel strak systeem is van de hiërarchie. En dat daarmee heel weinig ruimte is voor de militair om zelf initiatief te nemen bijvoorbeeld. Of om zelf een idee in te voegen. En mijn ervaring is dat die hiërarchie er wel is, maar dat het een groter doel dient. En dat dat niet is om elkaar strak in het gareel te houden en om naar met elkaar om te gaan. Ik merk juist, wij zijn juist, de kameraadschap bij ons is heel groot. En het initiatief van de enkele soldaat wordt enorm gewaardeerd.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk ook wel fijn. Dat is inderdaad ook een oordeel wat ik daarover heb. Ik kan me ergens ook voorstellen dat het misschien ook wel belangrijk is dat wanneer het erop aankomt, dat er gewoon één iemand is die besluiten neemt, omdat het anders misschien ook chaos wordt. Zeker als er op korte termijn beslissingen moeten worden genomen in een situatie waarin de actie moet komen. Ik weet niet of u dat zo ervaart. Want ik had begrepen dat u naar Afghanistan bent geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en ik weet niet of dat mag zeggen, maar wat was dan de opdracht voor u daar?
1: Ja, ik ben daar, toen was ik nog best wel jong, heb ik in een stad gewerkt in Kandahar op dat moment. We hadden in Afghanistan waren meerdere provincies en we hadden een groot hoofdkwartier in Kandahar. En ik werkte in die staf als een stafofficier, dus eigenlijk best wel een kantoorbaan.
0: Ja, want wat deed u dan?
1: Ik werkte als coördinator op een operatiecentrum. Dus er zijn mensen die de hele dag met wat er in de situatie op dat moment aan de hand is aan de gang. Er zijn mensen die inlichtingen verzamelen. Er zijn mensen die de logistiek regelen. Dat de helikopters op het juiste moment ergens zijn of munitie. En dat afstemmen daartussen en zorgen dat de juiste papieren op de juiste plek op het juiste moment waren. Nou, dat was ik aan het doen. Of grote vergaderingen voorbereiden. Zorgen dat er op het juiste moment dat de juiste stukken bij de juiste mensen zaten. Dat is echt een beetje een office manager eigenlijk. Alleen dan in een militaire taak.
0: Ja, ja. En als u dan zo naar uitzending gaat, hoe word je daarop voorbereid?
1: Ja, allereerst verschilt dat ook per taak en per eenheid. Dus afhankelijk van de taak die je doet, ga je heel gericht trainen voor die taak. En daar wordt een programma op afgesteld. En dat is dan als we op missie gaan. Kijk, als we als je een korte periode ergens naartoe gaat, dan ga je op missie. En dat was toen ik werd uitgezonden, was dat zo in 2008. Toen gingen we naar Afghanistan voor een half jaar. En dan wordt gekeken, nou, waar ga je naartoe? Wat kan je al? Wat heb je nog nodig om je taak daar goed te kunnen doen? Dus dat is een deel. Iedereen hetzelfde, omdat we allemaal moeten zo'n schietvaardigheid op orde moeten brengen. Je moet al je spullen moeten op orde zijn. Je hebt misschien een ander pak nodig. Dus dat is allemaal voor iedereen gelijk. Je krijgt wat mediatraining, je krijgt allerlei dingen uitgelegd. En je hebt een specifiek, misschien voor jouw functie nog een extra cursus nodig of een extra, misschien wel een vaccinatie. Dus dat is het individuele programma wat ook nog wordt uitgezocht.
0: Ja, ja. Ik kan me ook herinneren van die persoon, die is ook uit zijn gezonde geweest naar Afghanistan. Die leerde ook wat niet te doen. Stukjes over de cultuur en zo.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus als je een taak hebt waarin je in aanraking komt met, kan andere nationaliteiten zijn. Dat kan ook het land zijn waar je naartoe gaat. Die echt een andere cultuur hebben dan Nederland. Dan is het best handig. Dus je werk goed moet doen.
0: Ja, want het ging dan ook over handgebaren. Dat sommigen best respectloos over zouden kunnen komen. Die voor ons normaal zijn van het kom hier gebaar, zeg maar. Dat wordt niet absoluut. Altijd gewaardeerd in andere landen, zeg maar. Dat je dan niet denkt, wat gebeurt er nou? En had u het idee dat toen u op uitzending was, dat u voldoende voorbereid daarop was? Hoe heeft u dat ervaren?
1: Ja, dat was ik wel. En het was ook wel een wereld die je gewoon niet kent. En daar heb ik niet enorm spannende dingen meegemaakt. Maar ik kan me nog wel mijn eerste keer dat ik dat we toen Afghanistan invlogen, zaten we in een vliegtuig. En om ook veilig te kunnen landen moesten bijvoorbeeld alle lichten uit. Ja, dat hadden ze wel gezegd. Maar op het moment dat je daar dan zit, en dat is het eerste moment dat ik me ook nog kan herinneren, dat het licht dan uitgaat. En de veiligheidsinstructies worden gegeven. Ja, dat is niet landen op een vakantie naar Curaçao. Dus dat is wel echt, dat vond ik best indrukwekkend. Dat ik, ja, oh jeetje, ik weet nog dat ik toen dacht, het is echt.
0: Ja.
1: Ik ga het echt doen.
0: Ja. Ja, ja. En de licht uit in het vliegtuig, waarom is dat dan?
1: Nou ja, als er wel dreiging is, dan ben je ook een doelwit als je zichtbaar bent.
0: Ah, dus zodra je lager gaat vliegen, dan moet het licht uit.
1: Ja, dat deden ze toen. Ik ben geen piloot, dus ik weet niet precies de details. Maar ik kan me dat nog echt als beeld herinneren. Het is ondertussen meer dan 15 jaar geleden. Maar ik kan me dat echt nog herinneren. Dat ik toen dacht, jeetje, oh, dat vond ik best wel spannend.
0: Ja, en is er nog iets wat u echt daarvan geleerd heeft? Van de uitzending?
1: Ja, dat je wat ik denk, ja, heel veel, maar wat me vooraan staat en wat ik elke keer weer merk, is je bent ten eerste niet alleen aan het doen. Dus dat teamgevoel en dat samen doen, dat is echt heel erg prettig. Dus ook als je met andere Nederlanders bent, dat wordt ineens veel nauwer. Dat voelt ook veel meer alsof, hè, dus je wordt je heel erg bewust van bijvoorbeeld Nederlander zijn of teamlid zijn. Dat staat me heel erg vooraan. En dat je zelf ook gewoon veel meer kan dan je denkt. Dus ook uit je comfortzone komen. Uit je dagelijks normale ritme stappen en iets heel anders gaan doen. En dat is best gaaf om dat te ervaren. Daar heb ik wel veel van geleerd.
0: Ja. En is er nog een moment specifiek wat u is bijgebleven van die uitzending? Naast het vliegtuig en het landen.
1: Van die uitzending.
0: Of ja, ik weet niet of u andere uitzendingen ook heeft gehad.
1: Ja, ik ben recent, maar dat is niet echt een uitzending. Heb ik meegewerkt aan trainen voor de coördineren van de trainingen voor de Oekraïners. Dat wij doen in Duitsland samen met alle andere EU-landen. Dus daar heb ik aan meegewerkt. Dus daar ben ik ook geweest. En die uitzending in Afghanistan is natuurlijk lang geleden. En ik heb daar heel veel herinneringen bij. Maar ik weet niet wat je precies zoekt.
0: Nou, is er iets wat er echt uitspringt? Dat je denkt, ja, dit iets wat een luisteraar niet zou verwachten. Of iets wat gewoon heel veel impact heeft gehad als persoon.
1: Nee, dat heb ik eigenlijk niet uit die missie. Dat er zoiets naar voren springt wat zo'n impact op mij heeft gehad.
2: Misschien heb ik een puntje. Heb je ook meegemaakt... goedemiddag overigens.
0: Boudewijn.
2: Ja. Boudewijn. Heb je ook meegemaakt dat er collega's, mede-militairen omgekomen zijn? Heeft dat zijn impact op zo'n groep?
1: Ja, zeker heb ik dat meegemaakt. En ik werkte op het hoofdkwartier. Dus alle overledenen, dat waren niet alleen Nederlanders, maar dat waren dus alle nationaliteiten. En ook Afghaanse collega's die met ons die missie draaiden. Als die overleden waren, kregen die een rampceremonie. Zo heette dat.
2: Ja.
1: En dan komt de kist met een, nou in dit geval een vlag eroverheen. Krijgt een ceremonie voordat het, dat het lichaam teruggebracht wordt naar het land van herkomst. Hè? Dus bijvoorbeeld voor een Nederlander, dan gaat het in een vliegtuig en dan wordt het lichaam teruggebracht naar Nederland. En dan volgt er een ceremonie. En dat was wel heel indrukwekkend. En ik heb er veel meegemaakt. En dat was ook indrukwekkend. Ja. Dus één meemaken is één. Maar ik denk dat in de tijd dat ik er was, dat ik wel 60 heb meegemaakt. En wat ik bijzonder vond, dat alle militairen er altijd naartoe gingen. Dus ja. Was ook niet... Er hoeft ook niemand te zeggen, nou, je moet naar het vliegveld, je moet daar gaan staan en je moet de laatste eer bewijzen. Dat was bijna een no-brainer. Dat deed je gewoon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik kan me voorstellen dat dat echt flink impact op je heeft. Ook op je, ja.
1: Ja.
2: En ook op je thuisfront natuurlijk. Want die horen dat ook.
1: Ja, nou, dat moeten zo mijn vader vragen.
2: Ja, dat kunnen we nog doen. Ja,
1: maar zeker, tuurlijk. Natuurlijk heeft dat impact. En ik was in Afghanistan ook verantwoordelijk voor het... als er bijvoorbeeld een aanval was geweest. Bijvoorbeeld er werden af en toe raketten afgeschoten op het kamp. En dan moest ik checken of dan iedereen... of er iets gebeurd was, hè, of er gewonden waren gevallen. En als dat niet het geval werd... want alle verbindingen gaan dan op zo'n kamp dicht. Dan wordt er niet gecommuniceerd. Want dan gaan we eerst kijken of er iets gebeurd is. Voordat iedereen weer met thuis mag bellen. En dat noemen ze een black hole moment. En om dat op te heffen moest ik checken of iedereen er dan was. En dat deed iedere nationaliteit, had iemand die dat deed. En ik deed dat voor Nederlanders.
2: Mm-hmm.
1: En ik weet nog dat ik ook besefte dat dat belangrijk was dat ik dat snel deed.
2: Ja.
1: Als je eigenlijk om 5 uur denkt, ik bel even naar huis. En je belt niemand. En er is een black hole. Ik kan me voorstellen dat het voor families best wel spannend is.
2: Ja, snap ik.
0: Ja, best wel verantwoordelijkheid ook.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat we even tussendoor even een pauze, even een liedje gaan draaien tussendoor. Komen zo weer bij je terug. En dan gaan we ook wat dieper in. Inderdaad ook op de wat serieuzere stukken van het hele geheel. Blijf vooral aan de lijn. Dan komen we zo weer bij je terug.

0: Ja, I was standing, you were there. Never tears apart. Van, wat staat hier nou? Dat weet jij wel. Ik zie hier INXS.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is echt zo'n nummer die je kent, maar geen idee van wie. Ja, aan de lijn spreken we Kim Schreuder. Zij is militair en veteraan. Welkom terug in de uitzending.
2: Dankjewel.
0: We hadden het net al over het stukje waarin je vertelde van... Goh, er was heel, toch wel best wel vaak aan de hand dat er mensen overleden waren tijdens de uitzending in Afghanistan. Ik ben dan ook wel benieuwd, was je daarop voorbereid? En hoe bereid je jezelf daarop voor dat dat zo kan gebeuren?
2: Ja, ik weet niet of je je kan voorbereiden op het verlies van collega's, maar ik... Wel wat wij doen, en ik ben daar ook dagelijks onderdeel van mijn baan ook, dat we dagelijks bezig zijn met samen trainen. En zorgen dat alles wat we eraan kunnen doen, dat we dat zo goed mogelijk doen.
0: Ja.
2: Geef ik dan misschien niet helemaal echt een concreet antwoord op je vraag, zeg ik me.
0: Ja, en het is ergens natuurlijk wel misschien
3: kan
0: ook
3: je
0: niet
3: dat trainen?
0: Doen. Ja, dat is misschien ook niet te doen.
2: Nou, nee, niet daarop. Maar wat je wel kan doen is zorgen dat je op allerlei lagen, en daar weten we best veel van, ook vanuit de theorie, maar ook vanuit de praktijk en vanuit eerdere ervaringen. We leren ook van de verhalen bijvoorbeeld van al die veteranen samen, leren we natuurlijk ook elke keer weer van. Dus we weten wel wat je helpt om stevig op je plek te staan en om je taak goed te kunnen doen. En wij vatten dat dan vaak samen in de wil tot vechten en zorgen dat je stevig... En stapelt om je werk te doen. En dan weten we wel wat daarbij werkt. En dat is bijvoorbeeld zorgen dat je team heel sterk is. Dat je veel samen traint en elkaar goed kent in de taak. Dus vakmanschap is heel erg belangrijk.
0: Ja.
2: We weten dat het checken en meten van moreel, dat doen we echt heel erg regelmatig. En ook met eenheden in missiegebieden.
0: Ja.
2: Maar dat doen we ook tijdens trainingen. Hoe staan we erbij? Hoe voelen mensen zich? Hoe is de cultuur in een eenheid? Hoe werken we? We werken met waarden. Dus we hebben natuurlijk ook een functie voor Nederland om niet alleen maar te zorgen dat we goed kunnen vechten, maar dat we dat ook op een verantwoorde en professionele wijze doen. Ja. Dus dat, en als je daar goed, we weten ook als je dat goed doet en als je daar goed samen op voorbereidt, en ook onze thuisbasis is daarbij ontzettend belangrijk om die daarbij te betrekken, dan kan je met een goede steun in je rug, kan je je taak goed doen. En we weten dat dat helpt bij dit soort situaties.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel een beetje droog om te zeggen, ja, we moeten een goed team zijn en we moeten professioneel zijn en professioneel vechten. En ik bedoel, uiteindelijk puntje bij paaltje, je staat oog in oog misschien wel met iemand wiens leven je misschien dan ineens zal moeten nemen. Ik bedoel, heeft u daar ooit bij stilgestaan dat u die keus ooit zou moeten maken? En hoe heeft u dan dat besluit genomen dat u daar oké dan mee zou zijn?
2: Nou, ik weet niet of ik daar ooit oké mee ben. Dat weet je pas denk ik op het moment dat je dat gedaan hebt. Maar ik weet wel dat ik dan graag wel win.
0: Ja.
3: Okay.
0: En, maar je stond wel stil bij wanneer militair werd van het kan zijn dat ik ooit in zo'n situatie terechtkom. En daar ben ik bereid in een keuze te maken wat ik op zo'n moment doe.
2: Nou, ik denk niet dat de gemiddelde militair heel graag naar oorlog gaat. Of graag in die ultieme, want ik durf te stellen dat het een ultieme situatie is. Als je zo oog in oog met iemand komt te staan. Maar ik denk dat niemand dat graag wil of daar naartoe werkt. Maar dat je wel traint voor het onvermijdelijke als dat zover zou zijn.
3: Ja.
2: Dus ik denk niet dat iemand dat echt graag doet. Maar ik denk wel dat je nadenkt over dat een mogelijke consequentie zou kunnen zijn van het vak wat je doet. Maar waarom ik dit werk doe, is omdat ik geloof dat vrede niet vanzelfsprekend is. En dat heel hard werk is met elkaar. En ik ben bereid om daar mijn aandeel in te leveren. En ook tot en met die consequentie.
0: Ja, en dan, u had het net al over dat de morelen heel belangrijk zijn binnenin jullie, zeg maar. En hoe verhoudt stukje bevel versus moreel kompas, als het dus een keertje zover komt, stel ik krijg vanuit bovenaan, en misschien komt er nu niet in de situatie, maar misschien heeft u eerder wel heel dat zoiets gehad, als er dus op een gegeven moment wordt gezegd, hey, er moeten levens genomen worden en je krijgt dat bevel, verhoudt je eigen morele kompas zich tot dat bevel? Hoe navigeer je zoiets? Stel, je weet misschien niet eens waarom je het moet doen. Of je staat daar zelf en je hebt dat net gehoord. En hoe
3: werkt dat?
2: Dat is echt, dat is wel een hele grote vraag. Want iets wat we noemen een moreel dilemma.
0: Mm-hmm.
2: En dat zegt het woord al, hè. Er is eigenlijk dan op dat moment eigenlijk bijna geen makkelijk antwoord. Want je wil aan de ene kant zou ik eigenlijk willen zeggen, nou, natuurlijk volg ik dan mijn morele kompas. Ik weet ook dat dat niet eenvoudig is als je in dit soort situaties staat.
1: Yeah.
2: En we weten ook uit geschiedenis van een situatie waar dat misging, dat dat geen eenvoudige situaties zijn om zomaar even uit te leggen van, nou, als je dit beter had voorbereid, dan was dat niet gebeurd. We weten wel dat we dit bij trainen leer je wel veel op. En wij werken met een, en ik weet dat dat droog klinkt, maar dat is dus wel heel erg belangrijk. We werken veel, ook in trainingen, met ethische dilemma's. Dat je in situaties komt waarin je met elkaar oefent. Hey, hoe gaan we hier nou mee om als dit gebeurt? En wat voor, en dat ik mezelf goed ken in mijn waarden en dat ik dat veel tegenkom. En dat we soms eens op die lijn terechtkomen. Je vroeg al van, dan moet ik 3 keer die put dichtgooien. Nou, hoe reageer je daar dan op? Wat vind je daarvan? En alleen al met elkaar dit soort ervaringen op te doen en het gesprek te voeren, denk ik wel dat je op het moment dat dit gebeurt, wat je net beschrijft, dat je dan dat beter een beter oordeel kan opdoen. En dan kan ik me alleen maar hopen dat het me lukt mijn morele kompas goed te volgen.
0: Ja, en u voelt en wel de ruimte. Ja, want u voelt wel dan de ruimte om dat morele kompas te volgen als het niet oké voelt, ook al is het een bevel?
2: Nou, nu en wij hebben ook een heel duidelijk, in die bevelstructuur zit ook een heel duidelijk systeem waarin je kan aangeven dat het niet, dat dit niet oké is welke opdracht je krijgt. Dus daar is ruimte voor, ook in die bevelstructuur.
0: Nou, dan kun je ook gelijk doen.
2: Bevel is bevel, dat is niet zo.
0: Oké. Okay. Wat voor ethische dilemma's bijvoorbeeld trainen jullie dan op?
2: Ik weet nu niet zo een aantal voorbeelden, maar... wat is een ethisch dilemma? Nou, je noemde er net zelf al een. Je moet iets doen waar je eigenlijk niet achter staat vanuit je persoonlijke waarde.
0: Mm-hmm. Ja, oké. Okay. En wat vindt u dan, dat is misschien ook een beetje een gemene vraag, maar wie vindt u dat uiteindelijk de morele verantwoordelijkheid draagt?
2: Dat vind ik wel heel, dat is wel een hele grote vraag.
0: Mm-hmm.
1: Is dat niet de politiek?
2: En inderdaad, een heel erg gemene vraag ook. Maar,
0: goed.
2: Het is een mooie vraag. Het is een radioprogramma, mag een beetje scherp. Het ging over stigma's.
1: Ja,
2: wie draagt voor een morele verantwoordelijkheid? Ik denk uiteindelijk...

0: daar zit misschien ook wel, misschien nog wel het grootste stuk. Misschien op, niet op een 1-op-1 situatie, maar nou, wel in een grote schaal, ja.
1: Ja, de militair is natuurlijk bij uitstek. Een militaire beroep is een uiteindelijk vechten voor Nederland. En ja. De politiek bepaalt hoe dat eruit ziet.
0: Ja, ja en dat, we gaan niet zo echt inhoudelijk over politiek hoor. Maar ik vraag me dan wel af, hoe kijk je dan naar politieke ontwikkelingen? Wat de gevolg kan hebben dat er oorlog of iets ontstaat? Hoe kijk je daarnaar als militair?
1: Ja, ik kan niet voor mijn collega's spreken.
0: Naar uzelf?
1: Maar voor mezelf, nou, ik denk wel erover na. Dus ik volg ook politieke ontwikkelingen, ook in Nederland en in het buitenland. En dan, nou ja, wij hebben het thuis met mijn partner, daar voer ik daar wel gesprekken over. Van, goh, wat nou als er een bepaalde beweging ontstaan, kan ik dan dit werk doen? Hoe zou ik dat doen? Als je ook terugkijkt naar geschiedenisverhalen, ik denk ook echt dat we leren van verhalen van vroeger. Dat je daarnaar kan kijken. En dat soort gesprekken voeren we ook al binnen de krijgsmacht. Ja, wanneer zou het moment komen dat je zegt, en dit ga ik dus niet doen.
0: Ja.
1: Hier stop ik mee. Of dit is niet waar ik wil werken. Of waar ik wil zijn. En ik denk dat best echt heel erg lastig is om te bepalen welk moment je dat dan besluit. Maar ik hoop dat ik dat op dat moment het juiste doe.
0: Ja, en is daar ook ruimte voor? Is het dan van, nou, als je iets weigert, dan bekijk je het maar, dan ga je helemaal bij ons stoppen? Of kan je wel echt zeggen, ja, dit kan ik gewoon niet goed praten voor mezelf, zeg maar.
1: Nou, hier trainen wij juist op. Niet over op het weigeren, maar op het, wij noemen dat het bespreken van het normaal. Is dit normaal wat we hier samen aan het doen zijn? Is dit, daar nodigen we eigenlijk ook elkaar op uit.
0: Ja, ja.
1: Dus je kunt niet zeggen van, zo, ja, wij zeggen aan de ene kant, zo doen wij het hier. En dit is onze manier van werken. En we willen graag dat je leert hoe het militaire bedrijf werkt. Dat hoort deels bij de opleiding, maar ook bij die opleiding hoort. Maar je mag dat ook bespreekbaar maken op de momenten dat het past. Kijk, als we echt heel erg haast hebben en er moet iets gebeuren, moet de taak gewoon gebeuren. Maar juist in de momenten daarvoor, en dat bedoelde ik ook met teamontwikkeling, dat je elkaar leert kennen, dan is dat gesprek zo belangrijk van, ja, is dit normaal? En waarom doe jij eigenlijk, daarom trainen wij, waarom doe jij eigenlijk dit? Ja, maar ik vind dat niet normaal als je dat doet. Oh, dat was niet de bedoeling. Want dan wordt het ook normaal om te zeggen, hey, ik heb eigenlijk moeite met hoe jij handelt.
0: Ja.
1: Of wat je me nu van me vraagt. En ja, daar is bij ons ruimte voor. En ook zelfs in het hele formele systeem is er ruimte om dat bespreekbaar te maken.
0: Dat is wel fijn. Ja, bespreekbaar maken is één ding. Daarnaar mogen handelen is natuurlijk een ander. Maar heeft u wel eens meegemaakt dat mensen achteraf ook spijt hebben van bijvoorbeeld een uitzending of dingen die ze gedaan hebben? En is daar ook ruimte voor? Is daar hulp voor? Maakt u A mee? En B, wat is daarvoor op zijn plaats?
1: Ja, ik heb niet een voorbeeld van een handeling waar iemand spijt van heeft. Maar ik denk wel dat mensen ook geraakt zijn door missies. Er zijn ook veteranen die daar door gewond raakten. Of die en dan niet alleen fysieke verwondingen, maar ook mentale verwondingen. En ik denk dat juist Defensie, nou zo ervaar ik het, best wel hierop voorloopt. Dat wij dat heel juist erkennen. En dat bij ons het heel bespreekbaar is als het niet gaat met je. Of als je vastloopt op dit soort onderwerpen. Dus ik denk dat er heel veel aandacht voor is. Veel onderzoek wordt er naar gedaan. Bijvoorbeeld een heel mooi onderwerp is een collega die doet onderzoek naar morele verwonding. En daar is ontzettend veel aandacht voor. En het is ook een heel normaal, dus daar zit bij ons denk ik al veel minder stigma op dan dat misschien bij andere organisaties dat zou zijn. Dus bij ons heel oké om dat te bespreken.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk, want ik denk dat ook die morele verwondingen juist in het militaire een ding is natuurlijk. Maar ja, de cultuur moet dat ook toelaten. Ik heb ook wel eens gehoord dat de cultuur binnenin het militaire ding, ik weet niet of dat veranderd is met de jaren, maar dat er eigenlijk iets heerste van toch een beetje macho cultuur. En dat eigenlijk dat het als zwakte werd gezien als je bijvoorbeeld mentale problemen had. Ja, er zijn dingen op zijn plek, maar denk je dat de cultuur inmiddels dusdanig is veranderd dat daar ook echt ruimte voor is om eerlijk en open te zijn over je mentale gesteldheid? Niet alleen door uitzending, maar ook misschien daarvoor al.
1: In de organisatiecultuur is er zeker ruimte voor en denk ik ook veranderd. Dat wil niet zeggen dat het niet plaatselijk en tijdelijk anders kan zijn. Dat is er ook. En het is ook zo dat wij, ik zeg wel eens, we zijn geen knutselclub. Hè, dus het is ook de taak die wij doen, is niet een, we zijn niet met elkaar aan het, het is geen breiklub. Dus de taak die wij hebben is een fikse taak. En bepaald

0: fysiek fit zijn is in heel veel functies hartstikke belangrijk. Dus de macho cultuur die daar vaak mee geassocieerd wordt, ja, die heeft ook een functie. En ik denk niet dat dat altijd negatief hoeft te zijn. Dus, maar het moet niet zo zijn dat je daardoor helemaal niet meer bespreken kan wat er met je aan de hand is. Of dat je daardoor zo in een groepssetting terechtkomt waardoor er geen ruimte voor is. Maar ik denk juist omdat wij dat zo goed kennen, omdat die aan de ene kant heel erg nodig is, die cultuur, maar aan de andere kant ook een schade kan hebben, zijn we daar juist heel alert op. En daarom besteden wij zoveel aandacht aan teamtraining.
1: Ja, dus eigenlijk beaamt u wel van, het is wel een macho cultuur. Maar ik hoop dat er ruimte is voor, ja, dat het niet op de toxische manier is. Was ik dat een beetje
0: niet
1: goed,
0: op alle plekken een macho cultuur. Maar ik kan me voorstellen dat laatst en tijdelijk dat soort in zo'n bepaalde teamdynamiek dat wel kan ontstaan. Dat is denk ik wat ik zei.
2: Is er iets veranderd toen er meer vrouwen in het leger kwamen?
0: Ik zou graag willen zeggen dat dat zo is. Ja. Maar,
1: of iets veranderd is of dat er meer vrouwen zijn?
2: Nee, niet alleen dat er meer vrouwen zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat vrouwen een andere kijk hebben vaak ook op zo'n soort dingen.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik echt gewoon altijd gewoon hele prettige mannen collega's om me heen heb gehad die die ruimte altijd hebben geboden. En dat ik me daar thuis heb gevoeld. Mm-hmm. Ik hoor wel van hun vaak dat een vrouw een andere dynamiek met... Als een vrouw in een mannenteam zit, dat toch een andere dynamiek met zich meebrengt. Dat het gesprek soms anders is. Ja. Dat is zo. Dat
2: het was natuurlijk ook. Een
0: ik
2: hele...
0: Maar dat is de kracht van diversiteit, denk ik sowieso.
2: Ja. Nou, het was natuurlijk een mannen... hoe heet het? Cultuur, hè?
1: Ja, en wat ik trouwens wel fascinerend vond, en ik weet niet of dat nog steeds zo is, want u zei van ja, mensen moeten fysiek fit zijn en dat is niet meer dan logisch. Wat ik had begrepen was dat vrouwen aan andere maatstaven werden gehouden dan mannen. Bijvoorbeeld met hoe vaak je kan opdrukken of dat soort dingen. Is dat nog steeds zo?
0: Ja, dat is bij de fysieke testen, is dat in de basis is dat zo, maar dat is niet bij de functietesten.
1: Oh?
0: Dus ik ben geen fysioloog, dus ik weet niet precies hoe dat zit. Maar ik weet dat vrouwen zijn gewoon fysiek anders gebouwd. En wij houden daar rekening mee in het testen, maar ook in het opwerken van trainen. Hè. Spieropbouw voor vrouwen gaat anders dan spieropbouw voor mannen. We weten ook inmiddels rondom hartklachten bijvoorbeeld, hè, dat het bij vrouwen zich anders toont dan dat het bij mannen is. Dus ik vind het heel mooi dat de Defensie daar heel veel onderzoek naar doet en erkent dat je daar dus je trainingsprogramma's op aan moet passen. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld opdrukken, dat daarom die verschillen er zijn. En die zijn er inderdaad. Wij hoeven dat minder vaak. Maar als je een taak wil doen en een functie wil doen, dan zijn de eisen gelijk.
1: Oké, dat is fijn. Want dat heb ik me altijd afgevraagd. Dat had ik dus ook gehoord inderdaad hoe dat zat met die test. Dat ik denk, ja, maar als jij... ik snap dat ze graag vrouwen, dat jullie graag vrouwen willen hebben. Maar als op het moment dat er inderdaad iets moet gebeuren, maakt het niet uit dat jij in de basis misschien wat minder sterk bent. Je moet gewoon je taak kunnen doen. Als dat betekent dat meer mannen geschikt zijn dan vrouwen, is het niet anders. Dan ben ik wel blij dat daarin wel een rechte lijn werd getrokken. Want ja, anders blijf je achter. Dan zou je als vrouw achterblijven, want je bent zwakker. Want je bent, zo gezegd. Zeg maar, fysiek minder sterk. Dus daardoor mag je niet...
2: Sla door, Marcia.
1: Mag je meedoen. Nee, maar dat vond ik juist vreemd, dat ongelijk was.
2: Ja.
1: Als je echt inderdaad een taak...
0: Je moet je werk goed kunnen doen. En daarmee zie ik wel. En dat zie je bijvoorbeeld, denk ook dat we hier ook lessen ook wel leren uit oorlogen om ons heen. Bijvoorbeeld uit de Oekraïne. Dat het soms ook... dat die diversiteit, en dat mag dus ook in de fysieke inzetbaarheid, heel erg waardevol kan zijn. Want als iemand bijvoorbeeld een hele goede ontwikkelaar is om droomtechnieken te ontwikkelen, en die is niet zo fysiek fit, is het dan heel erg als hij dat wel kan.
1: Ja.
0: Dus ik denk ook dat we leren dat niet iedereen alles gelijk hoeft te doen, maar dat juist die kracht van die diversiteit zoiets waardevols is. Nou ja, vrouwen brengen dat met zich mee, maar dat brengt ook een hele diverse populatie gewoon aan vaardigheden en taken met zich mee. En dan hoef je niet allemaal dezelfde fysieke fitheid te hebben. Ja. Sommige banen is dat heel erg nodig. En dat bedoelde ik ook dat ik zei van ja, sommige functies moet je echt heel fit zijn. Ja. En dat is heel waardevol. Ja. Er zijn ook functies bij. En die hebben we ook. Waarbij dat veel minder relevant is.
1: Ja. Ja, nee, dat is wel helemaal duidelijk. Ik denk dat we wel een beetje langzaamaan af moeten gaan ronden. Ik vraag me dan af, is er nog iets wat je aan de luisteraar mee wil geven?
0: Ja, ik hoop dat het klinkt dat ik gewoon een prachtige baan heb en iets mag bijdragen waar ik heel trots op ben en waar ik dat met veel passie doe. En dat we altijd collega's welkom zijn.
1: Ja, gelijk een oproep. Ja, helemaal prima. Ja. Dat is helemaal mooi.
2: Ja, nou, ik heb nog één vraagje. Wat moeten we jouw vader zeker vragen?
0: Dat is mooi. Ja, mijn vader was heel bescheiden in wat hij heeft meegemaakt. Maar als ik zei al, hij zei tegen mij, ja, maar jij bent een veteraan. Ik zei, dat ben jij ook, zei ik.
2: Ja, ja.
0: Dus vraag hem naar zijn mooiste missie. Hij heeft heel veel gedaan. En ik vind het altijd heel mooi hoe hij vertelt over zijn missies.
2: Ja.
0: En, maar ook waarom, waarom hij kiest voor welke missie het mooiste is en waarom die dat, waarom dat zo is.
2: Oké.
1: Ja. En dus ook een beetje doorvragen, begrijp ik, als hij heel bescheiden is.
0: Ja.
2: Misschien luistert hij al mee. Hè? Dus
1: oh jee.
2: Je voorbereiden. Ja.
1: Nou, dan wil ik
0: ben echt heel trots op hem, dus dat mag ook gezegd worden.
1: Nou, fijn. Nou, ik wil in ieder geval bedanken voor de tijd. En alles wat u allemaal doet.
0: Ja, bedankt. Bedankt voor de kans ook.
2: Ja.
1: Nou, maak er nog een mooie dag van verder.
0: Ga ik doen. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Bedankt. Dit was Kim Schreuder. En we gaan straks spreken met haar vader, Henk Schreuder. Ja.

0: Ja, Save a Prayer van Duran Duran. We hebben het vandaag over veteranen op Radio Totaal Normaal. En ja, we hadden natuurlijk vroeger hadden we niet alleen dienstplicht, want dat hebben we dus nog steeds. Ook oproepplicht. En dat zorgt dat je er ook heen moet. We hebben nog steeds dienstplicht. Ja. Dat betekende dat tot 1997 mannen tussen de 17 en de 45 jaar oud ja, opgeroepen werden, eventueel. En dat werd op allemaal verschillende manieren gedaan. Met loting. Paulijn vertelde dat hij niet zoveel van loting kon herinneren.
1: Nee, niks.
0: En vanaf 2020 is er ook dienstplicht voor vrouwen ingevoerd. Als je trouwens naar de app gaat, dan zie je dat stukje wat ik bedoelde. Ja. Ja, dienstplicht betekent dus niet dat je opgeroepen wordt, maar opgeroepen kan worden. En er werd dus ook geloot. En soms kon je met bepaalde redenen vrijgesteld worden. En dat was onder andere met medische ongeschiktheid. Je had broederdienst. Een andere zoon die uitgeloot was, kon bijvoorbeeld in plaats van de ander gaan. Bepaalde gezinssituaties. Bepaalde maatschappelijke of persoonlijke omstandigheden en gewetensbezwaar. En ja.
1: Ja, er zijn bijvoorbeeld dingen. Als er in het gezin bijvoorbeeld een kind was met een handicap, dan kon je daarvoor vrijgesteld worden voor defensie. En als je bijvoorbeeld een broer van mij die werkt in de nieuwbouw van woningen. En die broer is 75, dus je kan nagaan, dat is al een tijdje geleden. Dus was woningbouw ook erg belangrijk, die kreeg ook een vrijstelling.
0: Ja. Ja.
1: En als je 30 dagen of in dienst geweest was, gold dat als een volledige diensttijd. Dus ik heb 4 broers, totaal waren we met z'n 5, er is eentje in dienst geweest.
0: Ja, nou ja, er zijn inderdaad verschillende manieren om eruit te komen, zeg maar. Ja. Als we het dan hebben over gewetensbezwaar, dat zijn vaak mensen met een religieuze achtergrond. Jehovah-getuiges.
1: Maar pacifisten.
0: Ja, je hebt ook pacifisten, inderdaad. Maar dan moest je vervangende dienstplicht doen. Maar dat was dan wel weer prima. Ja. Jij had nog iets opgezocht over dat abosis-principe. Afgekeurd worden.
1: Nee, dat kan ik niet vinden. Weet ik,
0: oh,
1: niet.
0: Ik heb in de appgroep, maar niet uit. Nee. Ja, mensen werden dus gekeurd aan de hand van het ABOHZIS-principe. Elke letter stond voor een aandoening. Bijvoorbeeld de H stond voor horen, de I voor intelligentie. Ja. En de meeste mensen die smokkelden met de S, die staat voor stabiliteit. Ja. En er werd heel veel mee gefraudeerd. En dan kreeg je de laatste score 5. Dus iedereen probeerde een S5 te scoren die eronder vandaan wilde komen. Ja. Ja. En wat je ook kon doen, veel te lang of veel te kort zijn. Als je meer dan 2 meter of minder dan 1,60 meter bent, dan hoef je ook niet.
1: Dan
0: ben
1: je niet in het uniform.
0: Dan word je ongeschikt verklaard. Ja, ik heb als vlieger geprobeerd om mee te doen. En dan moest je dus goed in het vliegtuig passen. En als je te klein was, dan kon je niet bij de knoppen. Dus je had zeg maar een nep vliegtuig staan. Ja. En dan moest je erin zitten om te kijken of je dan zou passen. Je moest vroeger 18 maanden in dienst. En 18 voor soldaten,
1: hoor.
0: 21 voor officieren en onofficieren. Ja. Het heeft ook 12 en 16 maanden geduurd. En vanaf 1983 was het nog maar 14 maanden voor gewone soldaten en 16 voor onofficieren en officieren. En daar werd later nog eens 2 maanden vanaf gehaald.
1: En waren alleen maar mannen, hè?
0: Ja, het waren eerst mannen. En vanaf...
1: Nooit de oproepplicht voor vrouwen.
0: Jawel, vanaf 2020 is dat ingevoerd.
1: Ja, maar nooit echt uitgevoerd.
0: Ja, de oproepplicht inderdaad. Sorry, ik was even in de war. Ja, inderdaad. Dus ik stel me altijd voor dat je dan... Ik moet een beetje aan Police Academy denken. Dat je dan van die ongemotiveerde mensen krijgt met dat dienstplicht. Dat is dan zoiets
1: dus
0: ongeregeld.
1: Nou, ik heb een broer die heeft zijn rijbewijs gehaald in dienst. Dat kon je dan ook. Maar die is het ook weer kwijtgeraakt in dienst.
0: Huh? Hoe dan? Nou, die is een chipje ergens
2: opgereden. Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen 2 bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden 2 andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
3: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
2: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Zijn jullie er nog?
1: Ja.
0: Luisteren jullie nog? Zijn wij er nog?
1: Zijn we hier zover?
0: Tweede uur, hè?
1: Ja.
0: Goeie. We hebben zin. Ja, helemaal. Maak je klaar voor totaal normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Je hebt gelijk, Boudewijn.
1: Tweede uur, hè?
0: Tweede uur van totaal normaal. Ja, jij had hem door, maar ik ging er gewoon... Joh, maakt niet uit. Tweede uur, totaal normaal.
1: Goedemiddag.
0: En een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we hebben het vandaag over veteranen. En dan hebben we het niet per se over de oude mannetjes die wij kennen met mooie pakjes aan. Maar ook veteraan is eigenlijk iemand die gediend heeft. Ja. En kan nog steeds in dienst zijn. Ja, ze kunnen zo jong zijn als geloof ik 21 of zo.
1: We hebben net een heel fijn gesprek gehad, hè, met een veteraan.
0: Ja,
1: die nog volledig in dienst is.
0: Ja, volledig in dienst. Dat was Kim Schreuder. En we gaan dit uur verder met haar vader. Heel leuk. Ja, het is een militaire familie. Hij heeft dat dus blijkbaar niet aangespoord. Misschien indirect.
1: Maar gaan we toch nog eens vragen.
0: Dat gaan we nog vragen, want we gaan hem natuurlijk spreken. Ja. En we gaan Arie Vermeij spreken. Ook een veteraan. Maar ook voorzitter van de Goudse Veteranendag. En morgen is het de Goudse Veteranendag voor Gouda en Reewijk Bodegraven. En die kon daar ons ook vast veel meer over vertellen. Dus laten we tweede uur in starten. Oh, wij zijn trouwens Boudewijn en Marcia.
1: Ja. Dat is al begrepen. En Jaap met de techniek.
0: Ja, Jaap met de techniek.
1: En die gaat nu een plaatje draaien.

0: Ja, vrede, dat willen we allemaal wel. En vrede bewaren, ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? We hebben het vandaag over veteranen. En ja, de nummers van Ruth Jacot. En dat, ik heb me laten vertellen dat dat ook een Songfestival nummer is geweest. Geen idee. Terugkomend op de veteranen zelf. Oud-militair Henk Schreuder is in veel crisisgebieden geweest. Waaronder Libanon. En we zijn heel benieuwd naar zijn motivatie om militair te worden. We hebben net zijn dochter al gesproken. We zijn benieuwd wat hij heeft meegemaakt. En wat hij heeft geleerd. En hoe hij dit heeft ervaren. En we gaan er wel een beetje blank in. Dus we zijn ook wel gewoon heel benieuwd naar deze dingen. En zijn verhaal overal. Aan de telefoon Henk Schreuder. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Ja, dat krijg je, hè. Als je familie belt en zegt van, wil je dat doen?
0: Nou ja, dat niet vanzelfsprekend, toch?
1: Nee. Het is eigenlijk, ik denk dat het de tweede keer is. Ik heb ooit die briefing gehad en die zijn toen opgenomen en die liggen nog ergens. Maar dat zijn verhalen. Dan hoe, in feite, wat jullie nu aan het doen zijn, dat is ooit alles gedaan via Defensie.
0: Oh ja, oh, dat is wel heel leuk. Ja, ja, wij doen, we doen het op onze eigen manier. We waren ons niet bewust van de debriefing die u gehad heeft.
1: Maar... Nee, daar ben je ook niet van bewust. Ik weet niet of je er ooit inkijk zou kunnen krijgen.
0: Nee, ik heb er ook eerlijk gezegd niets van gehoord. Maar dat is niet eens intern, dat is gewoon een soort extern iets.
1: Ja.
0: Ah, oké.
1: Okay. Maar je komt net een C-30 over. En een militair vliegtuig komt hier over. Die zijn aan het oefenen, die komen hier regelmatig over.
0: Oh, dus als u slecht horen, dan is het een vliegtuig mogelijk.
2: Ja, maar, heeft u toevallig...
1: Mag je wel een uitleggen? Ja, het is wel frappant dat het vandaag gebeurt.
2: Heeft u toevallig een microfoon of de luidspreker aanstaan?
1: Ik heb de luidspreker aanstaan,
2: ja. Kunt u die uitzetten? Want wij horen u een beetje slecht.
1: Zo beter?
0: Ja, dat is beter.
2: Ja, veel beter.
0: Ja. We zijn dan wel benieuwd wat u over zichzelf kunt vertellen.
1: Ja, wat wil je horen?
0: Nou ja, wie u als persoon bent, überhaupt, om mee te beginnen? Gewoon nog los van het militaire stuk.
1: Ik ben in 1968 in dienst gegaan als in opleiding voor onderofficier in Weert. En dat van daaruit ben ik bij de genie terechtgekomen. En sinds, wat is het, 71 of zo, ben ik gestationeerd geweest in Wezep bij 11 Genie Bataljon. En daar,
0: waar bent u gestationeerd geweest?
1: In Wezep.
0: Wezep?
1: Ja. Wezep, ja. Zeg maar bij het artillerie schietkamp van Oldebroek.
0: Ah.
1: En daar maar dat u... is...
0: Nee, gaat u verder?
1: Maar goed, dat is, daar ben ik geweest. En uiteindelijk ben ik dan in 1978 kwam Libanon op de teller. En uiteindelijk ben ik dan in 81... Ja, ze zeggen vrijwillig, maar ze zeggen ook wel vrijwillig verplicht. Ben ik met het genie-peloton naar Libanon geweest.
0: Oké. Okay. Ja, vrijwillig verplicht.
1: Dat is de eerste uitzending, hè?
0: Ja. En u heeft toch veel meer gedaan, begreep ik.
1: Ik heb er daarna nog in de jaren 97, 2002 heb ik er nog 4 gedaan.
0: En waar bent u dan geweest?
1: Ik ben in 97 in Angola geweest. Dat was zeg maar mensen leren hoe ze de veilige manier mijnen konden ruimen. Ben ik in 98, 99 ben ik in Bosnië geweest met het geniecompie. Waar wij alle handelsspandiensten richten, van alles sneeuwruimen, weet ik veel wat allemaal. En in 2001 en 2002 ben ik in Eritrea geweest. En daar hebben wij ook les gegeven voor het ruimen van mijnen.
0: Oké.
1: Dat is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de zwaarste dingen geweest. Niet qua werk, maar ja, het is het. Je ruimt mijnen en je hoort om de hoek hoor je dat er ook mijnmensen omkomen, want die door mijn ongeval omkomen. En door onzorgvuldig mijnenruimen.
2: Ja.
1: En daarvoor zijn wij dus uitgezonden geweest.
0: Ja.
1: Nou, en die uitzendingen van Angola en Eritrea, ja, dat zijn hele individuele uitzendingen geweest. In Angola zijn we met z'n tweeën geweest. nadat er een ploeg van 6 of 7 Nederlanders terugging, zijn wij met 2 man teruggekomen om het voor te zetten. En in Eritrea zijn we toen met 3 man het eerste half jaar heen geweest. En het tweede half jaar ben ik met z'n tweeën geweest. Ja, dat zijn geen uitzendingen waar je weet ik wat gebeurt. Dat zijn eigenlijk uitzendingen waar de vrede eigenlijk al is.
2: Nee, dat is toch ook mooi?
1: Ja, ja. Ja dat was ook zo. En het is het ook heel geruststellend geweest dat je er eigenlijk vrij veilig bent. Ja. Vooral Eritrea was het helemaal veilig. Mm-hmm. Want de VN die had in die periode, Eritrea noemden ze een familieuitzending. Dat wil zeggen dat een medewerker van de VN die daar ging werken, kon zijn familie meenemen. Moest een huisje huren en dat ook. Ja. Maar goed, dat deden wij ook. Wij zijn uitgeleend aan het Mine Action Centrum in Angola en in Eritrea. En daar moet je zelf. Dus als je dan bij de VN, bestaande VN wil inkomen. En ze zeggen van ja, maar de contract zegt dat wij je niet hoeven voeden en onderkomen. Nou ja, dan moet je dus zelf. Dus dan moet je terug naar Nederland bellen om te kijken van. Wat hebben jullie geregeld? Wat kunnen jullie regelen? Enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk blijkt dan dat je zelf voor je huisvesting en zelf voor je voeding moet zorgen. Dus je natje en je droge, die moet je ook zelf verzorgen.
2: Het was een beetje slecht georganiseerd, als ik dat zo hoor.
1: Nee, niet slecht georganiseerd. Alleen ze hebben Nederland heeft zeg maar het contract met de VN, met de dingen. Ja. Hebben ze gedacht dat wij zeg maar huisvesting en voeding zouden krijgen van de bestaande VN-afdeling daar.
2: Ja.
1: En dat bleek dus achteraf niet. En gelukkig zaten er toen de mariniers nog in Dekamare. En toen zijn wij daarheen geweest. En die kolonel heeft ons prima geholpen met het regelen met Nederland van hoe het wel moet en hoe het wel zou moeten.
0: Dus niet wat je zou verwachten.
1: Want uiteindelijk hebben we een goede vergoeding gekregen. Zodat we zelf huisvesting konden zoeken. We huurden gewoon een burgerhuis. Ja. En elke morgen gingen we naar het kamp toe. En daar werden de lessen gegeven.
0: Okay. Ja, want dat is een hele bijzondere situatie. Ik had me nooit voorgesteld dat als je op uitzending gaat, dat je dan uiteindelijk je eigen vervoer, je huisvesting en weet ik wat allemaal moet regelen.
2: Het lijkt wel een reisverzekering of een vakantiereis.
1: Voor mij is dat de show van die uitzending.
2: Ja, dat snap ik ook wel. Het heeft ook iets.
1: Want Angola ook. Ja. Angola kwamen we dus met z'n tweeën om 6 man af te dwingen. En er stond een heel kamp voor 6 tot 8 man. En dan krijg je een tent toegewezen en daar zit je alleen in. En de andere tent zit je collega in. Ja. En in de volgende tent zitten er 2 man uit Nieuw-Zeeland. En daarnaast zit er iemand uit Pakistan. Maar dat is voor mij altijd wel de show.
0: Ja. En wel, hoe groot zijn die tenten? Dan moet ik me dan bij voorstellen hoeveel mensen.
1: Een boogtent. Ken je die boogtenten van Defensie?
2: Nee.
0: Nee. Hoeveel mensen kan je daar normaal aan kwijt?
1: Zijn boogtenten. Iedere goede militair weet wat een boogtent is.
0: Mm-hmm. Ik ben geen goede militair. Dus hoeveel mensen kan je kwijt in die boogtent?
1: Nee, maar goed. Je kunt er met velen in als je het een beetje goed inpakt.
2: Je kan er een leuk feest in geven.
1: Huh?
2: Je kan er een leuk feest in geven?
1: Als je met een man of 5, 6 bent wel, ja.
2: Ja. Onze technicus zit ook te knikken. Die is ook in dienst geweest, dus.
0: Ja. Ik ben er wel benieuwd, hè. Want u vertelt eigenlijk al, ik hoor toch wel een soort van passie in uw verhaal. En zelfs alle dingen die een beetje ongewoon zijn, dat vond u juist wel
2: spannend,
0: interessant, hè? Begrijp ik.
1: Ja,
0: waarom bent u oorspronkelijk militair geworden?
1: Ja, niet. Een beetje smerige vraag. Maar ik ben in dienst gegaan omdat ik niet wist wat ik doen zou.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei mijn oude heer, hij leeft niet meer, maar hij zei toen, het is dienst misschien wat voor je. Kijk, ik ben in principe technisch.
2: Mm-hmm.
1: En als je dan naar de KNS gaat, dan kun je de basisopleiding voor onderofficier. En daarna kun je kiezen voor technische dienst of voor de genie enzovoort. Nou ja, zo op een gegeven moment is iemand komen praten. En zo ben ik erin gerold.
2: Ja.
1: En toen heb ik in 68 ben ik naar de KMS gegaan en daar heb ik mijn opleiding voltooid en heb gekozen voor die genie. En bij die genie in Vught heb ik mijn technische opleiding gedaan. En daarna ben ik dus gewoon machinist geworden en bij de veldchirurg.
2: Maar bent u ook dienstplichtig geweest?
1: Nee, ik ben niet dienstplichtig geweest. Ja, toen ik in dienst ging, toen werd mijn broer heel boos. Want toen was er nog broederdienst. Ja. En mijn oudste broer is in dienst geweest. Ja. En mijn broer boven mij is in dienst geweest, omdat dat moest.
2: Ja.
1: En ik ging in dienst en zei, potverdorie, heb je dat niet, had je dat niet eerder kunnen doen?
0: Ja,
1: had hij niet gehoeven.
2: Ja.
1: Maar goed.
0: Ja, ik vraag me even af, sorry hoor. Ik hoor elke genie zeggen. Hoor ik te weten wat dat is? Wat is dat dan?
1: Genie. Ja, dat moet zeggen. Het is de bouwploeg van Defensie.
0: Ah, de bouwploeg. Ja, ik ben niet thuis. Ja,
1: maar,
0: in die,
1: maar als genie, je hebt pantsergenie. Die zijn gepanzerd en die doen het werk zeg maar voor in het front.
2: Ja.
1: Als dat nodig is. En je hebt de veldgenie. Of de veldgenie, ja. Ik noem het omdat het mijn vak was vroeger veldgenie. Het heet tegenwoordig anders. Maar dat als je ziet van Afghanistan, dan bouwen ze een kamp. Helemaal. En dat doen ze met die genie, die doet dat. Ja, dat zijn de vakmensen, de timmerlui, de grondboren, de waterboren, noem ze maar op.
2: Ja, ze doen ook die bruggen. Water,
1: voor elektriciteit, enzovoort. Ja. Als dat kamp dan klaar is, dan blijft er een kleine ploeg achter die dan zeg maar het onderhoud en de boel bijhoudt.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan gaan ze een volgende klus. Of ze gaan terug naar Nederland. En dan gaan ze hier de voorbereidingen doen en de oefeningen.
0: Ah, oké, op die manier. Ja, sorry, ik hoorde elke genie zeggen. Ik denk, ja, misschien hoor ik het te weten, maar het zegt me echt even niks wat dat is.
2: Ja, wij zijn van de generatie.
1: Nou ja, goed,
2: die
1: je hebt de artillerie en je hebt de genie en je hebt de, weet ook wat, de tankers, en noem het maar op.
2: Yeah.
1: En de infanterie. Maar goed, wij zijn dan de genie. En als er een ploeg het buitenland in gaat, dan worden we geacht aan de zaak op te bouwen.
2: Juist.
0: Ja, ja. Juist. Dat is dan wel grappig. Ik ben ook wel benieuwd trouwens. Want u komt eigenlijk uit... U heeft dus twee kinderen, had ik begrepen, die allebei ook militair zijn geworden?
1: Nee, ik heb er één. Mijn jongste dochter.
0: Ja.
1: Die heb je net gesproken.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik heb één dochter, die is lerares hier aan school. En ik heb een kleinzoon, die is geïnteresseerd bij Defensie. Die is momenteel... Ik denk dat hij momenteel in Breda zit met de open dag.
2: Okay.
1: Dus ja, verder niet.
0: Oké, en zij vertelde al een beetje dat het eigenlijk niet eens per se door uw aanreiken is gebeurd dat zij bij de militair, zelf militair bij Defensie is gegaan. Hoe is dat voor u dan om zelf militair te zijn en dan dat uw dochter daar dan bij gaat? Want u weet natuurlijk precies hoe dat gaat en eventueel wat de risico's zijn. Hoe is dat dan als vader?
1: Ja, ze is naar de artillerie gegaan. En dat is ze deed het hartstikke goed. Dus wat moet ik dan meer? Het is een volwassen vrouw. Die weet wat ze wil. En ik ben van mening dat als je als militair gaat, dat je bereid moet zijn om het maximum te geven.
2: Ja, dat doet ze, denk ik, hè?
1: Ja, duidelijk.
2: Ja, ja.
0: Ja, want u bent dan zelf... wordt dan een veteraan genoemd.
1: Ja, dat mag ik wel stellen, ja.
0: Ja, en wat vindt u zelf van ja, hoe er omgegaan wordt met veteranen? Ik hoor vaak, het eerste wat je hoort is bedankt voor je dienst en dat soort dingen. Wat doet dat met u als u dat hoort?
1: Ik loop nu 23 jaar als buiten de dienst. Ik ben helemaal 23 jaar geleden gepensioneerd. En in die periode heb ik meegemaakt aan het langzaamaan steeds meer waardering komt voor onze militairen en onze veteranen.
0: Mm-hmm.
1: En dat zegt aan dat bijvoorbeeld hier bij mij hier in de buurt hebben wij elke maand een veteranenborrel. En dat wordt door de gemeentes onder andere ondersteund. Dus vandaag zitten we in Elburg, de volgende dag zitten we in Oldenbroek, de volgende keer zitten we in Heerde of in Ermelo of in Nunspeet. Kijk, dat is de waardering. En we hebben hier... Je hebt natuurlijk de Nationale Veteranendag, waar heel veel veteranen op afkomen. Ook mensen die dus geen veteraan zijn, maar wel geïnteresseerd zijn. En je hebt de lokale, net als bij jullie binnenkort, heb je daar een lokale Veteranendag. Dat hebben wij hier ook.
0: Ja.
1: Kijk, en we hebben hier ook nog een losse vereniging die dat allemaal organiseert. Ja, dat was, laat ik zo zeggen, dat was toen ik het dienst uitging, was dat nog lang niet zo als het nu is. En dat is gegroeid. En daar ben ik, de keurig gezegd, daar ben ik blij mee.
0: Ja, dat vindt u fijn.
1: De deur niet plat. Ik loop de deur niet plat bij alles. Maar we zijn er wel bij. Kijk, ik ben niet zo beste been meer tegenwoordig. Maar als dat kan, gaan wij er wel heen.
0: Ja. Is er iets wat mensen niet weten over veteranen? Iets wat ze misschien liever niet horen of zo? Iets waar ze niet bij stilstaan, als je denkt aan een veteraan?
1: Ja. Wat weet je? Ja. Ik zou het eigenlijk niet weten. Sommige mensen hebben helemaal geen idee wat een veteraan is in feite. Je hoort het niet zo heel vaak, maar mensen komen er steeds meer achter dat het wel zo is. En dan krijg je dan ook die waardering wel voor.
2: Ik denk die Nationale Veteranendag, dat daar toch best wel veel aandacht voor is. Het is ook vaak live op televisie.
1: Pardon?
2: Toch, de veteranendagen, die worden toch ook op televisie uitgezonden?
1: Ja, de Nationale Veteranendag wordt op televisie uitgezonden. En ik weet niet wat de lokale zenders doen.
2: Nou ja, u hoort ons. Wij hebben het. Morgen is het hier in Gouda zover. En wij zijn natuurlijk een lokale, regionale omroep. En geven daar ook dan aandacht aan.
1: Nou, dat vind ik fantastisch.
2: Ja. Ja.
1: Hier wordt er niet zo heel veel aandacht aan besteed.
2: Ja.
1: Maar er wordt wel aan de veteranen op zich, wordt hier in deze omgeving, en ik weet dat in Kampen zit ook een heel actieve veteranenclub. En in Zwolle zit er een, in Hattem zit er een. Ja, dat zijn allemaal clubs die bij elkaar zoeken. Ik heb hier we hebben hier zelfs een ploeg die zeg maar veteranen en niet-veteranen, defensiepersoneel, die zijn allemaal welkom voor één keer in de maand voor een borrel of voor een gesprek of wat je ook nodig hebt.
0: Maar dat is wel leuk dat je bij elkaar ook kan ervaringen kan delen en dat soort dingen.
1: Kun je je verhaal erbij.
0: Ja, ik ben dan wel als laatste eigenlijk wel benieuwd. Wat is het ding wat u van uw werk en de uitzendingen en zo het meest is bijgebleven? En daarnaast of het u als persoon heeft veranderd?
1: Nee, ik denk niet dat het mijn persoon heeft veranderd. Het enige wat me ooit is bijgebleven is. Wij zijn na de een half jaar weg, dan krijg je een verlofperiode halverwege ongeveer. En wij zijn toen met het vliegtuig terug naar Beirut gegaan. En daar, dan schrik je wel als een piloot vol power geeft als hij terwijl die aan de landing begint en vliegtuig op zijn kant gooit en de kant. En dan blijkt dat je dus het vliegveld wordt gebombardeerd. Ja, en dan dat is mij wel bijgebleven.
2: Dat snap ik.
0: Ja, dat is even
1: schrikken. En dan zetten ze je op Cyprus af en dan ben je dus uit de lucht. En dan zijn ze je 5 dagen kwijt voordat je eindelijk weer op de dingen komt. Want wij hadden toen absoluut geen telefoon. Ik heb 1 keer gebeld in het halve jaar.
2: Ja.
0: Dat is echt. Het lijkt me heel zwaar, lijkt me dat.
2: Nou, vooral voor de thuisbouw.
1: Nou ja, goed. Als je een brief schrijft, dan geef je een nummer. Want ze kwamen niet allemaal op volgorde af.
2: Nee.
1: Zo werkte dat gewoon toen. Ja. En later, als ik dan aan Gola, dat is dan 16 jaar later. En daar ben ik wel blij dat er zoveel tussen gezeten heeft. Maar in Angola, daar belde mijn vrouw. Als ze me belde, wilde soms morgens om 8 uur belden ze in New York. En die verbinden er door naar het kamp in Angola. Daar zat ik bij de telefoon en dan hadden we ons gesprek. Ja. En dan praat je en dan zei je over. En Bosnië kocht je een telefoonkaart en een telefooncel. En die kon je dan gebruiken. En in Eritrea had ik de telefoon als bed ging. Als mevrouw behoefte had om me te bellen, belde ze. En als ik behoefte had om te bellen, belde ik ook.
2: Ja.
1: En ik had een satelliettelefoon en we stonden aan de Rode Zee. Mijn oudste dochter was jarig en belde via satelliettelefoon om haar te feliciteren.
2: Ja.
1: Dat
2: andere tijd.
1: In al die jaren is dat dus allemaal veel en veel beter geworden.
2: Ja.
1: Computers, we hadden Angola hadden we geen computer.
0: Ja, ja, ik denk dat voor, voor het moreel
1: en in Bosnië ook niet. Ja. Ja, er waren er wel die er een hadden. Maar in Eritrea kreeg ik gewoon heel uitrusting mee. Mm-hmm. En er zaten computers bij en er zaten van alles bij.
2: Ja, ja.
1: En dat is het verschil in al die jaren dat je dus... Voor mij is het, ik heb al die veranderingen langzaamaan heb ik meegemaakt.
2: Ja.
1: En toen is zeg maar de periode dat Irak is begonnen, is voor mij eigenlijk de afsluiting geweest. Ja. Dus Eritrea, toen ik terugkwam met Eritrea, ben ik na een half jaar met pensioen gegaan.
2: En welk jaar was dat?
1: 2003.
2: Ja, ja,
1: en ik ben in 2002 teruggekomen.
2: Ja, ja, dus net, dat was na de 9/11.
1: Hmm?
2: Dat was na 9/11, dat was nadat de aanval...
1: Ja, nou ja, dat 9/11, dat heb ik gezien en op de tv in Eritrea. We kwamen terug van verlof.
2: Ja, ja.
1: En, want de vliegtuigen vliegen daar alleen maar 's nachts, omdat dan de draagvermogen van de vliegtuigen beter is. Hmm. Dus je kwam terug en om 2:00 ben je dan thuis en dan ga je naar bed. En dan 's morgens dan zit je achter de televisie, want je hoeft die dag nog niet te werken. En dan sta je met verbijzing te kijken dat zo'n vliegtuig in de torenbrief.
2: Ja, ja.
1: En dat is ook wel bijzonder geweest.
2: Ja, dat snap ik. Dat heeft wel impact gehad op u.
1: Ja, dat heeft wel impact gehad.
2: Ja, dat snap ik.
1: Kijk, en ik moet eerlijk zeggen, ik was toen bijna aan het eind van mijn diensttijd. Dus op een gegeven moment houdt het dan ook op.
2: Ja, ja.
1: En, in al die 23 jaar dat ik eruit ben, heb ik... eigenlijk weinig met Defensie te maken gehad.
2: Ja.
1: Ja, ik kom nog elke maand minstens één keer op de kazerne hier in Wezen.
2: Mm-hmm.
1: Want ik ben lid van de houthobbyclub. We hebben een houtwerkplaats waar je dan gebruik van kunt maken als lid. Dus dat doe ik dan wel.
2: Ja.
1: En dan kom je ook oude collega's tegen. En dat is hartstikke gezellig.
2: Ja, ja.
1: En we hebben momenteel hebben we in de kantine bij die houthobbyclub hebben we een ploeg zitten die... die veteranen opvangen die een psychisch probleem hebben.
2: Ja.
1: Die worden daar bezig gehouden.
2: Ja.
0: Ja.
1: En die krijgen klusjes.
2: Ik hoor het al. Het heeft veel impact gehad. Dus het heeft uw hele leven eigenlijk beïnvloed. En u bent er goed... u heeft het allemaal goed doorstaan. Maar het heeft toch ook wel een heleboel spanning opgeleverd, denk ik. Ook zeker voor het thuisfront ook.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja,
1: kijk, het Eritrea-verhaal, dat heeft geen stress opgeleverd voor thuisfront.
2: Nee, maar liever nog wel.
1: Mijn vrouw is in die periode op vakantie geweest naar Eritrea.
0: Ja. Ja, ja. Ja, op die manier.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, je moet er soms ook maar het beste van maken natuurlijk.
2: Ja.
0: Ik wil in ieder geval bedanken voor de tijd, want we zitten wel een beetje aan de tijd.
2: Ja,
0: mooi dat u dit met ons wilde delen. En leuk dat u ook, het hele ontwikkeling ook meegemaakt met hoe lang u dit allemaal heeft gedaan. Ook de leuke en de minder leuke kanten gezien. Ik wil in ieder geval bedanken en geniet nog verder van uw dag.
2: Ja.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
2: Even niet ook...
1: Buiten naar de vlindertjes.
2: Ja, ik denk dat u met uw dochter een leuk gesprek kunt houden over deze uitzending.
1: Ja, dat lukt nog wel. En mijn schoonzoon zit er ook in. Dus,
2: kijk.
0: Ja.
1: Wel.
2: Helemaal goed. Dank u wel.
1: Ja?
0: Bedankt.
1: Ja, goed. Jullie ook bedankt.
2: Jo.
0: Bedankt.
2: Wij gaan naar muziek.
0: Dit was Henk Schreuder. Ook militair. En nu lekker naar de vlindertjes aan het kijken in de tuin, hoorde ik. Dus wat wil je nog meer?
2: Ja.

0: Ja, Paradise van Coldplay. Ja, we moeten het leven zelf een beetje een paradijs maken. Lukt niet altijd, maar soms hebben we daar ook een beetje hulp voor nodig om het in ieder geval zo goed mogelijk te laten verlopen. Jij luistert naar Radio Totaal Normaal. We zitten in het tweede uur en we hebben het vandaag over veteranen. En morgen is het dus Veteranendag in Gouda en ook Bodegraven-Reewijk. En we spreken veteraan en voorzitter van de Goudse Veteranendag, Arie Vermeij. We zijn onder andere benieuwd wat hem gedreven heeft om dit te doen. Wat er te doen is morgen in Gouda en wat Gouda überhaupt doet voor veteranen. En we vinden het bijzonder dat hij tijd voor ons kan maken. Zo dicht ook op Veteranendag. Ik weet niet of er nog heel veel te doen heeft. Maar welkom in de studio. Dat vinden we altijd heel leuk als dat gebeurt. Arie Vermeij, hallo.
1: Dank u wel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, fijn dat u naar de studio bent gekomen.
1: Ja, graag gedaan. Ik ben pensionado, dus alles wat ik doe is leuk en vrijwillig.
0: Kijk.
1: Dus ik zit ook vrijwillig hier.
0: Ja, nou ja, dat, we hebben me niet gedwongen. Dat hoort u nu, luisteraar.
2: Ja, mochten mensen twijfelen. We zijn allemaal pensionado, maar we zitten allemaal vrijwillig, hoor.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat wist ik al.
0: Ja. Onvrijwillig, vrijwillig noemde de vorige geïnterviewde het. Omdat hij toen... Maakt niet uit. In ieder geval, ik ben dan benieuwd wie u dan bent. Ook naast de... een militaire verhaal. Ik hoorde, u bent toen gepensioneerd, maar wie bent u?
1: Ja, bij Defensie was ik generaal. Mijn laatste 4 jaar bij de NAVO. En dat heeft natuurlijk een tijd geduurd. Ik ben als 17-jarige begonnen als jong officier. En uiteindelijk, als het een beetje mee zit, dan eindig je ergens hoger in de boom, zal ik maar zeggen. Dat is niet alleen maar leuker, maar gewoon interessant werk. Mijn eerste missie heb ik mogen doen in Libanon. Toen was ik 24. Als luitenant met 180 mannen, nog geen vrouwen toen. Daarna, toen ik 39 was in Bosnië. Dus nadat het Srebrenica gebeurde, heb ik namens de NAVO met tanks en zware middelen wel de boel mogen ordenen. En heel veel wederopbouw mogen doen. Daar was ik met ruim 1200 mannen en vrouwen. Ook meer dan 100 vrouwen inmiddels. En daarna in 2005-2006 heb ik Afghanistan de eerste keer gedaan. En 2013 Afghanistan de tweede keer. De eerste keer Afghanistan was ik samen met een Canadees de leidinggevende voor 11.000 NAVO-militairen. Waarvan die 2000 Nederlanders in Uruzgan. Daar heeft u vast wel van gehoord. In Uruzgan. In Holland. Daar stonden wij boven om de leiding aan te geven. En ook nog 5000 Afghanen die met ons samenwerkten. En de tweede keer was de NAVO-missie, waar ik niet zo over mag vertellen eigenlijk. Dat was een beetje stiekem. En als je dan terug...
0: Ben ik geïnteresseerd.
2: Hebben ze een commissie voor in Den Haag? Commissie stiekem.
1: Ja, maar dat was een NAVO-commissie stiekem. Dat is nog ernstiger.
0: Heel stiekem was dat. Ja.
1: Maar belangrijk is, als je dan terugkijkt, dat er nogal wat veteranen zijn die verschrikkelijk goed terechtkomen. 99% gaat het gewoon goed mee in de maatschappij. En ongeveer 1%, soms 2%, hangt een beetje vanaf, houdt er iets aan over. Lichamelijk en of geestelijk. En dat werk vind ik heel belangrijk. En eigenlijk al van de tijd dat ik met mijn bataljon, Prinses Irene bataljon, naar Bosnië ging. Met die 1200 mannen en vrouwen. Was ik daarna al vrij snel de voorzitter van de veteranen van die club. Mm-hmm. En daar zag je gewoon dat er mensen tussen wal en schip vielen. Het was toen nog te stoer om voor je posttraumatisch stresssyndroom of andere problemen uit te komen. Dus ik ben nog steeds nu voorzitter van een steunfonds. Om mensen die tussen wal en schip vallen, zeg maar, op te pakken en te helpen. Financieel of anderszins met een hulphond. Ja, en

0: Er was al wel wat, maar dat was een beetje aan het uitdoven. En toen hebben we eigenlijk hier de veteranenvereniging Gouda nieuw leven ingeblazen. En dat heet niet meer Stichting Goudse Veteranendag, maar Stichting Goudse Veteranen. Nou ja, daar zitten we met een bestuur bij elkaar. En wij hebben als doel om waardering en erkenning voor veteranen te bewerkstelligen. Zodat ze in de maatschappij bekender zijn dan alleen maar dat zijn zielige oude mannetjes. Die zijn er ook een paar. Maar het merendeel van die 100.000 die we als veteraan nu nog kennen, dat zijn mannen, vrouwen die gewoon weer in de burgermaatschappij werken na hun carrière bij Defensie. Of hele oude van de Tweede Wereldoorlog of van Indië.
1: Ja, zijn er niet zoveel meer, denk ik.
0: Nou, in totaal zijn er 100.000, maar die hele ouderen zijn er steeds minder, want die zijn bijna 100.
1: Ja.
0: En dat is een beetje overgenomen door oudere jongeren. Ik ben nu over anderhalve week 69. Dus ik ben een oudere jongere, vind ik zelf. Vinden mijn kinderen niet, hè. Die vinden mijn oudere ouderen. Maar ik heb nog energie genoeg om wat te doen voor de veteranen in deze stad en omgeving.
2: Ja, oké. Ik ga even onderbreken, want er is zoveel uit te pakken met alles wat u gezegd heeft. En anders dan... Het is interessant en daarom wil ik er ook wel verder meer over weten. Want... heel veel, heeft dus heel veel verschillende dingen gedaan. Heeft dus blijkbaar echt een hoge functie waarin dus heel veel aansturing gedaan heeft. Weet duidelijk waar het over heeft. Daarom vind ik het ook wel interessant dat u hier dan ook zit. Dan kunnen we daar natuurlijk ook wel gewoon wat dingen over vragen. De eerste die bij mij opkomt, dat ging dan over Bosnië. Dat hij zei van ja, we moesten met tanks de boel ordenen.
0: Ja,
2: wat moet ik me daarbij voorstellen? Moet ik dan denken aan geweldloos met tanks de boel ordenen?
0: Ja.
2: Ja, hoe moet ik me dat voorstellen dan?
0: Nou, u kent het verhaal van Srebrenica met de overste Karmans enzovoorts.
1: Yeah.
0: Dat die mochten met ongeveer geen mandaat. De VN heeft altijd een heel zwak mandaat. Want dan moet Rusland en China en iedereen mee eens zijn. Dus dan mag je bijna niets. Dat was mijn frustratie ook een beetje in Libanon. En in Bosnië was dat ook een frustratie voor Karmans en zijn mensen. Toen zagen ook de Bosniërs zelf, dit gaat geen oplossing bedenken, daar moet de NAVO ingrijpen. Daarvoor hebben ze Srebrenica laten vallen.
1: Ja.
0: Alleen het heeft toen de tijd premier Kok en minister Voorhoeven nooit willen vertellen als politiek. Dat is jammer, want daardoor zijn heel veel van die mannen van Karmans met PTSS komen zitten van wij hebben het niet goed gedaan.
1: Ja.
0: Nee, dat lag niet aan hun. Er waren er 35.000 moslims in Srebrenica waar hij met 300.000 man ze moest beschermen. Lang verhaal kort, dat is fout gegaan. Daarna moest de NAVO komen. Een paar jaar later kom ik daar. Met Nederlandse tanks, Nederlandse zware panzervoertuigen, helikopters, van alles. En in de eerste week lieten wij zien aan alle generaals van de Kroaten, de Serviërs en de Bosniërs. En alle gouverneurs en burgemeesters op de schietbaan. Wat heb ik bij me? Ik was de nieuwe baas. Wat heb ik bij me?
2: Oh, het is een soort flex om de rest een beetje in het gareel te houden. Zeg maar van kijk wat we kunnen doen als dingen. Als jullie niet naar ons gaan luisteren.
0: Precies.
2: Op die manier, ja, ik kon me even niks voorstellen van hoe ga je met tanks de boel ordenen? Volgens mij gooit dat het gras om. Maar zonder alle gekheid. Ik hoorde dan ook zeggen van nou ja, die moslim een groot deel kwam met trauma's terug. Ik hoorde u net een cijfer zeggen. 1% houdt er iets aan over. Ik heb
1: laag.
2: Andere cijfers gelezen. Waar baseert u die 1%? Op?
0: Nou, mensen die terugkomen, daar houdt ongeveer 10% heeft een probleem.
2: Uh-huh.
0: Nadat ze van de missie terugkomen, gemiddeld, hè, dat is nooit precies te zeggen.
2: Uh-huh.
0: En het merendeel komt daar vanaf. Door goede behandeling of door gewoon de tijd of door therapie, noem het maar op. En er blijft uiteindelijk van die mensen dan nog ongeveer 1-2% over, die daar gewoon niet meer vanaf komt.
2: Die, ja, op die manier.
0: De rest van het leven.
1: Over wat voor periode heb je het dan?
0: Nou ja, als we hebben over bijvoorbeeld mijn bataljon Bosnië van die 1200. In het begin hadden daar dus pak een beet 120 mensen een probleem.
1: Ja.
0: En nu nog 1 of 2 of 3. En ik ken ze ook, de meeste daarvan die dat hebben, die een probleem hebben.
2: Maar bedoelt zeg maar dat ze geen probleem meer hebben, is meer dat het niet meer hun leven op dagelijkse basis beïnvloedt. Dat zegt natuurlijk niet dat je het niet bijdraagt, dat het je wel degelijk beïnvloedt als persoon. Als u zegt 1% en het is 10% die daar zoveel last van heeft en er blijft 1% over, denk ik, blijft er maar 1% over, zeg maar, van in hoeverre, want het voelt bijna alsof je het bagatelliseert, zeg maar. Van,
0: nee, dat doe ik niet, maar juist veteranen hebben verantwoordelijkheid besef, hebben

0: moeilijkheden gezeten. Hebben zware dingen mogen doen. Mm-hmm. Maar hebben daardoor meer discipline gekregen. Meer verantwoordelijkheid besef. Meer doorzettingsvermogen als het een beetje tegen zit. Dus mijn betoog zou juist zijn. Veteranen hebben juist heel veel positiefs bij zich, waardoor ze waardevol zijn voor een bedrijf of voor de overheid, ook in andere functies dan alleen defensie. En we moeten af van het idee van, ja, het zijn zielige oude mannetje, daar kun je niks mee.
1: Dat zeg ik natuurlijk ook niet. En ik hoor ook wat u zegt van, ze hebben meer doorzettingsvermogen, het is waardevol, ze kunnen ook een ander. Klopt. Maar daarmee lijkt het alsof u dan zegt van, ja, oké, okay, maar het is niet alleen maar dat ze trauma's hebben en dit en dat. Maar dat zeg ik natuurlijk ook niet. Maar het is niet zo dat de trauma's die je oploopt je alleen maar sterker maken. Je kan natuurlijk wel sterker worden door een proces te doorlopen van mentale strain. Maar het is niet zo van, oh, we zijn nu gewoon allemaal heel sterk geworden, want we hebben hele erge dingen meegemaakt en nou weten we dat het ook erger kan zijn, zeg maar.
0: Nee, maar daarom zeg ik ook van de 1200 die ik dan bij mij had, zal ik maar zeggen, mm-hmm. zijn er 120 teruggekomen met een probleem. En daarvan zijn er nu nog maar een paar over met een probleem. Ja. En die anderen zijn daar steviger uitgekomen op een of andere manier. Niet die 120, die ook, maar vooral de rest van die 1200.
1: Dat andere deel, ja, op die manier. Want u had het ook over dan zeg maar de hulp uiteindelijk moeten zoeken en mensen die tussen wal en schip vallen.
0: Ja, ja.
1: En u heeft ook over de macho cultuur gehad, waarin dan eigenlijk, is het dan meer dat vanuit de cultuur binnenin de mensen die aan het werk zijn, of vanuit defensie zelf dat er dan macho cultuur, het is dat mensen er niet naartoe durven gaan, of dat er niet genoeg ruimte is om die hulpverlening te krijgen?
0: Nou, in het verleden was de cultuur zodanig, maar dan praat ik over 30, 40 jaar geleden, mm-hmm. dat er gewoon niet genoeg ruimte was. En de macho's onder elkaar. En nu is dat beide omgeklikt, zal ik maar zeggen. Er is veel meer ruimte voor. Want ook ik ben na mijn missies altijd minstens één, maar meestal twee keer door psychologen bevraagd van, hoe gaat het met je? Oké, laten we over een paar maanden nog eens praten. Als je helemaal tot rust gekomen bent, enzovoorts. En dat werkt echt zo bij Defensie nu.
1: Ja.
0: En dat helpt mensen verschrikkelijk om...
1: Ook gewoon preventief al, zeg maar. Ja,
2: ja. Ja, wat schreef je niet? Ja, dat is ongeveer 30 jaar geleden.
0: Ja, het is 1995 geweest, dus dat is ongeveer 30 jaar geleden. Ja.
2: Dus, en ik denk niet dat de hulp toen zo goed was als dat die nu is. En misschien is dat wel een aanzet geweest om dat te verbeteren.
1: Ja.
0: Nou, de eerste aanzet om het te verbeteren, het nodig was Libanon vooral. Daar zijn ook heel veel mensen mee teruggekomen met het trauma.
2: Ja.
0: Maar goed, dat dooft uit. Maar ik zie nog steeds mensen die een probleem hebben van Libanon, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
0: Maar in Bosnië is dat met name ook naast Srebrenica nog beter aangepakt. Mm-hmm. Maar toen was het ook al behoorlijk goed geregeld, vind ik.
2: Ja.
0: Alleen, daar heeft de politiek het bataljon gewoon in de steek gelaten. Ja. En dat is natuurlijk gewoon triest.
2: Ja,
0: dat is toen de tijd premier.
2: Daar hou je ook iets aan over, hè?
0: Ja, juist daaraan.
2: Ja.
0: Men voelde zich niet gekend.
2: Ja.
1: Ja. Dus daar zijn heel veel dingen aan veranderd. En we hoeven natuurlijk niet alleen maar over de trauma's te hebben die er zijn. Ik vraag me dan af van in uw hele... een hele werkding. Wat is het meeste bijgebleven? Van het kan, het mag dus positief zijn. Het mag iets wat indrukwekkend was. Neem aan dat u eigenlijk gewoon te veel verhalen heeft om te kunnen vullen om in deze korte tijd iets te doen. Maar,
0: mijn eerste missie Afghanistan. Waar ik samen met die Canadezen verantwoordelijk was voor 11.000 NAVO-militairen. Daar zijn er in mijn eerste half jaar 68 omgekomen.
2: Ja.
0: En 300 zwaar gewond geraakt.
1: Mm.
0: Dus verlamd vanaf hier. Blind aan beide ogen. Benen eraf. Enzovoorts. En dan 68 daadwerkelijk dood. Dat is de ene kant. Diep triest. Want wij waren daar niet om te vechten. Wij waren daar om wederopbouw te doen.
2: Ja.
0: Gevraagd door gekozen president Karzai. Die de NAVO vroeg. En dus onze regering ook. Willen jullie mij helpen? En we hebben daar aan 1000 wederopbouwprojecten gedaan. En wat heet 1000? Voor het hele zuiden, met die waren met 11.000 man. Moet u zich voorstellen, dat was geld van onze ontwikkelingssamenwerking uit Den Haag. Dat was geld van heel veel hulporganisaties. En wij gingen samen met hun de mogelijke projecten identificeren. Waar heb je het dan over? In het zuiden 5 vliegvelden die weer normaal gebruikt werden voor civiele vliegtuigen. Iets van 25 scholen. En dan zeggen sommige media wel eens tegen mij, zo'n schooltje. En dan gaat het weer kapot. Nou, dat waren basisscholen met een capaciteit van 1000 leerlingen. waar het gebouw gebouwd werd met geld van het Westen en door ons geholpen werd. Maar de school op zich gestart werd door reserveofficieren van Nederland bijvoorbeeld, die geleend waren van de school. Dus een directeur van de school die voor 3 maanden werd ingezet om daar het schoolsysteem op te zetten.
3: Ja.
0: En dan ging die school werken, heb ik het over 25 maal, een school van 1000 leerlingen, die 's morgens werkte van 's ochtends 6 bij de eerste shift kinderen tot 12 en 's middags van 1 tot 's avonds 6, 7 uur. En die leerkrachten bleven dezelfde. Nou, dat is prachtig werk.
1: Ja. Ja.
0: Die kinderen liepen aan mijn hand. Die waren dan een jaar of 8, 9 en zeiden, sir, hun ouders waren analfabeten, het gros.
3: Ja.
0: Sir, I want to become a doctor or a lawyer.
3: Ja, ja. Ja.
0: En die spraken dus al Engels. En dat is de hoop voor de toekomst.
1: Ja.
0: Zij zijn zometeen dus 35. En als ze een grijze baard hebben, dan zijn ze 40, 45. Dan zijn ze rijp om de Taliban eruit te schoppen. En daar ben ik van overtuigd dat het over een jaar of 10 zo ongeveer gaat gebeuren.
1: Ja, ja. Ja, dus als ik het zo hoor,
3: mag het hopen,
1: heeft u eigenlijk 2 kanten gezien en 2 uitersten. Dat denk dat dat je ook echt als persoon wel
3: vormt.
1: Vormt, ja, sorry. Ik ben dan wel benieuwd, want we gaan niet uitgebreid over politiek of iets hebben, maar heb je het idee dat we genoeg leren? Want in het ideale geval zijn jullie helemaal niet nodig, snap je? Heeft het idee van, goh, mensen gaan leren van het verleden en
0: u bedoelt politici?
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
0: Ja, die leren niet zoveel van het verleden, helaas. We hebben na de Koude Oorlog.
1: Ja, voelt dat niet als dweilen met de kraan open?
0: Dat voelt het wel, ja. Maar wij doen ons werk. Dan zou je werk bij Defensie niet moeten doen. Mm-hmm. Maar als je werk bij Defensie doet, ben je loyaal aan beslissingen van politici. En het is niet zo van ik voer het uit omdat het moet. Nee, maar je moet wel die koers dan voeren. Of je doet het niet.
1: En hoe ga je daarmee om? Want het lijkt me heel frustrerend om echt gewoon je eigen leven desnoods te riskeren. Voor misschien iets waarvan je denkt van, ja, maar we hadden het anders kunnen doen.
0: Ja.
1: Nee, maar dat.
0: Ja. Als je nu kijkt naar de wereld op dit moment. Mm. Mijn laatste 4 jaar heb ik bij de NAVO gewerkt. En heb ik heel veel ook herrie gemaakt daar. Over het feit dat de Amerikanen vooral het voortouw hadden om Rusland in de hoek gefrustreerd te schoppen en niet te verdiepen in de cultuur van Rusland. En mijn taak was om zich daar wel mee bezig te houden en potentiële dreigingen te voorzien. En dan praat ik over 2011, 12, 13, 14. In die tijd was er nog niets aan de hand. Maar ja, beledigden wij voortdurend Poetin en Rusland. En als we ons verdiept hadden in het Rusland van toen en van nu, dan vindt de gemiddelde Rus dat ze bedreigd worden. En dat is niet alleen door Napoleon, Hitler en Wilhelm gebeurd, maar ook de Polen hebben 3 keer Rusland tot een Moskou platgebrand. En ook de Zweden 3 keer. En ik kan nog wel even doorgaan, dat weten we meestal niet.
1: Nee, dat komt niet op het nieuws.
0: Dat komt niet op het nieuws. Nee. En wij schuiven nu steeds verder op naar Rusland toe de afgelopen jaren. Het enige wat onze premier Rutte toen als premier nog riep, net voordat Poetin de oorlog startte, echt startte, de warme oorlog in 2022... Toen riep Rutte, ja, maar hij bepaalt niet of zij bij de NAVO komen. Maar als Rutte en andere politici zich hadden ingeleefd in de cultuur van Rusland, hadden ze kunnen bedenken, ja, als jij dat roept, jij bepaalt het niet, maar jij dus blijkbaar wel, dan krijgen we ruzie. En daardoor zitten we nu in Rusland, Oekraïne, waar we zelf ook in zitten eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Dat had niet gehoeven.
1: Dat lijkt me ook inderdaad het meest frustrerende ook misschien wel aan dat werk, zeg maar. Dat je met hele nobele, ik ga even vanuit, hele nobele ideeën dingen gaat doen en bereid bent daar veel voor te geven. En dat je dan soms wel misschien denkt van, goh, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En zeker als ik u zo hoor, heeft u zich ook een beetje bemoeid met de geopolitiek eigenlijk, weet je, eromheen. En dan wordt het plaatje nog, denk ik, veel schrijnender zichtbaar. En dan ga je helemaal afvragen wat je aan het doen bent, lijkt me dan. En dan moet je dat voor jezelf, zeg maar, weer relativeren tot aan dat je weer tot actie kan komen zonder zuur te worden. Want
2: wat doet dat nu met u?
1: Ja.
0: Nou ja,
2: je bent er niet van verzuurd.
0: Ik ben er niet van verzuurd, maar ik vind het wel mijn plicht om mijn mond open te blijven doen.
1: Ja.
0: En dat betekent dat ik iedere maand 3, 4 lezingen geef over deze onderwerpen aan op universiteiten, hogere scholen, voor politieke partijen, rotaries, probussen, noem maar op. dat ik iedere maand een paar keer gevraagd word voor tv. Niet voor de mainstream media, want die willen spektakel zien. Ik praat genuanceerd geopolitiek. Wij kunnen deze oorlog met Poetin nu beëindigen. Dat kan binnen een paar maanden. Door nu als Europa geen gas en geen olie meer af te nemen. Maar dat doen we niet. Wij nemen gewoon als grootste afnemer als Europa, nemen we nog gas van hem af. Daardoor betalen we de oorlog die Poetin dus daarmee financiert richting Oekraïne. En geven we met andere hand, geven we Zelensky heel veel wapens en middelen om overeind te blijven. Dus wij als Europa...
1: Zitten elkaar gewoon twee kanten te sponsoren, zeg maar.
0: Dat is niet verstandig.
1: Ja.
2: Nou, we gaan even terug naar Gouda, denk ik.
1: Ik denk inderdaad, want het is super interessant. Echt. Ja. Ik denk dat iemands telefoon een beetje
2: ruis telefoon aan is.
1: Ja, dat helpt inderdaad. Want we hebben echt nog 3 minuten. Helaas, want ik zou er heel lang over kunnen praten. Ik denk wij allebei wel, Boudewijn. Maar u doet dus Veteranendag, even terugkomend op, dat is morgen. Wat kunnen we verwachten? En waar is het? En geef ons alle informatie die we nodig hebben om... daarheen te gaan.
0: Het is op Goud Asfalt. Zeer bekend. Daar komen dus Gouwenaars en omgeving en ook de Bodegravers en de Reewijkers voor het eerst. Met de burgemeester daarbij. En hopelijk ook wat nieuwe wethouders na de verkiezingen. Zodat het ook een breder draagvlak krijgt dan alleen een burgemeester die zich daarmee bezighoudt. We krijgen daar veteranen en hun thuisfront. En we krijgen daar ook leerlingen van het Rijnland College. Die doen een opleiding vrede en veiligheid. En zijn potentieel, als ze de studie veiligheid doen, kandidaat om bij Defensie te gaan solliciteren. Of bij de politie of bij beveiligingsbedrijven. We proberen daar het gesprek aan te gaan met mensen uit de burgerij. Die zijn ook van harte welkom. Dus niet alleen veteranen en hun thuisfront. Maar ook burgers uit Gouda. Die zijn niet uitgenodigd om mee te eten, maar wel om een borreltje mee te drinken. En dat doen we op Goud Asfalt. Ja. En dat wordt een hele gezellige middag vanaf 4 uur tot 's avonds 8 uur.
1: Ja, maar mensen waren niet, mochten niet naar de... Want je hebt je ontvangstveteranenpartner gezin. Dat is tot 4 uur. En dan vanaf 4 uur begint de opening. En dan heb je op een gegeven moment rijst eten of zo. Dat was...
0: Nee, om 4 uur is iedereen welkom. En om 6:00 zijn de overige gasten, dus naast veteranen en de genodigden en hun thuisfront, zijn de anderen dan gevraagd om thuis te gaan eten.
1: Dan moet je maar wegwezen. En dan is het tot 8:00.
0: Tot 8:00.
1: Dat kunnen we ook wel vinden op de website, denk ik.
0: Dat staat in alle kranten, het AD en ook in de lokale bladen van Reewijk, Bodegraven.
1: En online kun je dat ook vinden, denk ik.
0: En online ook allemaal.
1: Kunnen we u ook vinden? Want ik heb het idee dat u echt heel veel te zeggen heeft, meer dan dat we het nu gehoord hebben. Heeft u een Instagram of iets, een referentie als u willen vinden?
2: Of is het via de Veteranenvereniging?
0: Via de Veteranenvereniging, maar als u mij googelt aan Arie Vermeij, dan kunt u mij ook vinden met tv-uitzendingen die bewaard blijven en maakt niet uit waar.
1: Oké, ik wil u heel erg bedanken. We zitten echt aan de tijd, maar heel interessant. Ik hoop echt dat u mensen wakker kunt schudden over dat we dingen gewoon even wat beter aan gaan pakken op grotere schaal in plaats van naar die kleine dingetjes kijken. Hiermee sluit ik gelijk de uitzending af. Ja. Bedankt in ieder geval, Arie. En een fijne dag verder. Je kunt terugluisteren naar radiototaalnormaal.nl. Vragen, suggesties, opmerkingen. radiototaalnormaal@gouwstad.nl. Bedankt Jaap, bedankt redactie, bedankt Boudewijn.
2: Ja, maar jij ook bedankt.
1: Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. Maar weer over twee weken een nieuwe Radio Totaal Normaal op Radio Gouwstad. Een hele fijne dag verder gewenst. En tot de volgende keer maar weer.
2: Ja, doei.
1: Doeg.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
1: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
0: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
2: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
0: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
0: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwestad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroot, gepresenteerd en samengesteld door Tom Dekker. En van 8 tot 9 uur Blues Power, samengesteld en gepresenteerd door Bas van Vos. Ik zie dat ik een stukje tekst op een blaadje vergeten ben. Maar het maakt niet uit, want de techniek vanavond is in ieder geval Patrick Gibbon. En ik heb twee dingen bij me, namelijk één album en een stuk uit een live concert. Het album is getiteld Alt en is gemaakt door de Schotse singer-songwriter Julie Fowlis. Ze heeft heel erg veel traditionele muziek meegenomen, maar ook een aantal eigen dingen, arrangementen erin. Het is allemaal bijna in het Gaelic. Sommige nummers die staan met een Engelse vertaling in het boekje bij de cd. Maar dit openingsnummer, ik zal proberen het uit te spreken, maar sla me niet om de oren als ik het niet goed doe. Port Danzait, Jortag en Deora D. Ik hoop dat het een beetje ergens naar klinkt. Zo niet, dan heb ik pech gehad. En jullie trouwens ook. Volgende nummer, er staat helemaal niks over in het boekje. Volgende nummer wel. Poetrag nam Poluter. En dat is in het Engels vertaald volgens het boekje Sister, My Sister. En dat gaat over dat haar zus aan het slapen was, terwijl haar broer, die in Ierland is geweest, terug was gekomen. En dan wordt het verhaal heel erg onduidelijk. Dus allemaal gewoon lekker luisteren naar die mooie stem van Julie Fowlis. En het mooie nummer dat nu gaat komen.

Mooi Gaelic, Schots Gaelic, want daar komt ze tenslotte vandaan. Maar nogmaals, het boek wat erbij zit, er staan wel heel veel Schotse Gaelic teksten in. Soms staat er een Engelse vertaling staat ernaast, maar van heel veel nummers staat er dus helemaal niets vermeld in het boekje. Wat er wel in het boekje vermeld staat, is wie de mensen zijn die het album gemaakt hebben. En die zullen we dus nu eventjes onder de aandacht brengen. Dat zijn uiteraard Julie Fowlix op zang en fluiten. Eamon Dooley op de bouzouki, zang en viool. Zoe Conway op viool, fluiten en zang. En John McIntyre op gitaar, piano en zang. En dat allemaal te vinden op het album Alt. Volgende nummer bestaat uit drie delen. Het eerste kan ik probleemluid uitspreken. Een Assembly of Munster Men. En dan weet ik dus niet of dat op Munster is. Waar we dus ook de Munster kaas vandaan halen. Die als je rauwmelk gebruikt hebt om die kaas te maken. Dan kan die dus heerlijk stinken. En lekker smaken. En die andere twee, ik ga me er niet eens aan wagen. We gaan allemaal lekker luisteren naar Julie Fowlix.

Heerlijk, een instrumentaal nummer van deze mooie vierpersoonsgroep. Er bestaat trouwens niet alleen dit album, getiteld Alt. Er is ook een album uitgekomen daarna, getiteld Alt 2. Oftewel Alt 2. Ja, ik ben zelf ook oud, maar dat heeft daar niks mee te maken. En er is nog een album gekomen. Dat heb ik ondertussen ook al in huis gekregen. Dat heeft ze samen met een aantal andere mensen, bekende zangeressen zoals Mary Chapin Carpenter, onder andere, heeft ze dus ook weer een album gemaakt. Dat is ondertussen thuis en te zijner tijd zal het ook aan de beurt gaan komen. Volgende nummer, daar staat gelukkig wel iets over in het boekje, namelijk de complete Gaelic tekst en daarnaast de vertaling in het Engels. En het is getiteld A Woman Said To Me in het Engels. A woman told me that a woman told her that another woman said that a woman told her that she saw a woman at the bottom of a thorn bush. Nou ja, goed, in het Nederlands zouden we zeggen als vrouwenpraat of vrouwenroddel. Lekker luisteren dus.

Zo, dat was er weer eentje waar op een gegeven moment Patrick er bijna in stonk. Want tussen het gezongen gedeelte en het instrumentale gedeelte zat een kleine pauze. En toen dacht ik, nummer is afgelopen. Dekker moet gaan praten, dus ik zet zijn microfoon aan. Maar Dekker hoefde nog niet te praten, want er kwam nog een heel mooi stuk instrumentaal achteraan. Het volgende nummer, daar staat ook weer een Nederlandse vertaling bij. I Will Be The Thrifling Sings. Ja, het is een vertaling naar het Engels vanuit het Gaelic. Maar waar het nou helemaal over gaat, dat weet ik niet. Het gaat in ieder geval over een meisje die misleid was. Waardoor ze het op een gegeven moment samen met een jonge soldaat er vandoor is gegaan. Maar er staat een stukje in, dan moet ik nog eventjes opzoeken wat dat precies betekent. Kom ik na het nummer nog wel eventjes op terug. Ik zal proberen het uit te spreken. Nee, dat ga ik ook weer niet doen bij dit nummer. Gewoon lekker luisteren.

tweede gedeelte van dat nummer wat een beetje uptempo was, dat gaat over een trifling thing. En dat is een onbeduidend ding. Dat en linten, dat is hetgene wat ze kreeg van die roodharige jongen. En wat dat onbeduidende ding is, dat laten ze maar keurig netjes in het midden. Misschien wacht hij daar ook wel. Maar goed, daar hebben we het niet over. We zijn bijna toegekomen aan het live gedeelte voor vanavond. En dan geef me nu even de gelegenheid om de concerten van Trouble Tree Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn eventjes onder de aandacht te brengen. Ze beginnen op vrijdag 11 september met de Nina Lynn Band uit Nederland. Americana vanuit het hart. Aanvang is daar... is daar om 8:30 en u kunt daar lekker genieten van Americana. Ze is er al eerder geweest. Maar dat heb ik niet meegemaakt in verband met de toestand waarin ik verkeer. Op 9 oktober gaan we naar een Belgisch duo. En er staat bij winnaar van de Belgische Blues Award. En dat is Guy Verlinde. Die komt samen met zijn maatje Tom Eilenbosch. Met een concert, en die is ook al eerder geweest. Dan Owens en Sinners uit Schotland. Die komen op 30 oktober. Ik ken ze helemaal niet, maar misschien dat ik er favoriet van word. Maar goed, van de andere concerten kom ik nog wel op terug. Toegekomen aan het live gedeelte, opgenomen in Soldaat, voormalig Focafé Het Soldaatje in Voorhout. En dat was op 20 april 2004. De Engelse zangeres Maggie Boyle nam twee kompanen mee. Ze noemen zichzelf The Expatriate Game. En iets meer dan 28 minuten muziek vanuit Het Soldaatje in Voorhout van The Expatriate Game.

Ja, het zit er bijna op voor vanavond. Die Expatriate Game heeft u naar geluisterd. U kunt nog eens luisteren naar een stukje instrumentaal van het album Alt van Julie Vouwelijks. Ik zou zeggen, Patrick, jij bedankt voor de techniek. Mensen, jullie bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het weer mooi was. Ik hoop dat het een mooi weekend gaat worden. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Halve Stad.
5: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
6: Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu. U hoort het bij... Ja, een zeer goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Soul Power. Mijn naam is Marcel Vos en John Goedkoop doet de techniek. Vanavond in Soul Power hebben we de soul-pionier Barrett Strong. We hebben een mini-special over Sharon Jones. We hebben drie nummer 1 rhythm and blues hits uit het jaar 1968. It's Your Thing als klassieker van de avond en Slaapkamer Soul van Luther Vandross. Maar eerst, ook dit jaar werd de wereld geteisterd door bosbranden en oorlog.

De rauwe stem van Charles Bradley, Amerikaanse soul. The World is Going Up in Flames van het album No Time for Dreaming uit 2011. Vandaag vraag ik uw aandacht voor soul-pionier Bert Strong. Hij nam Money op in 1959 voor Anna Records. Het deed niets. In 1960 werd het als single opnieuw uitgebracht, als eerste single op Motown Records. En het werd alsnog een nummer 2 rhythm and blues hit. En het bereikte ook de plaats 23 in de pop-hitparade in de USA. Een erkende klassieker die talloze keren werd gecoverd en heel bekende is die van The Beatles. Strong zou daarna vooral succes hebben als songwriter van nummers als I Heard It Through the Grapevine, Just My Imagination, Papa Was a Rolling Stone en War. Bert Strong met Money en daarna meteen een ander nummer dat hij schreef, I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye.

Ja, the one and only Marvin Gaye met zijn versie van I Heard It Through the Grapevine, een van mijn favorieten. De 57-jarige Amerikaanse soulzanger Alu Black, en Black schrijf je met dubbel C, begon in de hip-hop, maar brak door als soulzanger met het album Good Things in 2010. En daarop was ook de hitsingle I Need a Dollar te vinden. We hebben het weer over geld. Een latere hit maakte hij overigens met SOS in samenwerking met de Zweedse DJ Avicii. Maar dit is I Need a Dollar.

Geweldige vroege funk van de Isley Brothers. It's Your Thing uit 1969. En het was toen de nummer 1 rhythm and blues hit in de Verenigde Staten. Net nadat de Isley Brothers Motown hadden verlaten. Dus Mr. Gordy was not amused. Er zijn zeker 20 covers van dit nummer. Onder andere van The Temptations, Johnny Taylor, Del Roy Wilson, dat is reggae. Salt and Pepper, Milli Vanilli en Mark Broussard. Die namen het allemaal op. Ja, ik heb u 3 Amerikaanse nummer 1 rhythm and blues hits beloofd uit het jaar 1968. En de eerste staat klaar. Dat is The Queen of Soul herself, Aretha Franklin, met Think.

De discolampen gingen aan, de voeten van de vloer, snuifje cocaïne en gaan met die banaan. US Corporation, disco, soul pop uit Los Angeles. Ze hadden drie grote hits in de jaren 70 en dit was er een van, Rock the Boat uit 1974. De mini special van vanavond gaat over soulzangeres Sharon Jones, geboren in Augusta, Georgia, maar ze groeide op in New York City. Daar zong ze in de jaren 70 gospels in de kerk en speelde ze met lokale funkbands. Ze was lang buiten de muziek werkzaam, onder andere als gevangenisbewaarder en bewaker bij geldtransporten. Ze werd ontdekt als achtergrondzangeres van Lee Fields. Dat leidde uiteindelijk tot een deal met Deptone Records van Gabriel Roth. Ze was 40 toen haar eerste album uitkwam in 2002. Er volgden nog 7 albums. In 2013 werd bij haar alvleesklierkanker ontdekt. En dat werd haar uiteindelijk in 2016 fataal. Ze werd 60 jaar oud. En in 2017 kwam er postuum nog 1 album uit, Soul of a Woman. 3 nummers van Sharon Jones en de Dapkins staan klaar. We beginnen met How Long Do I Have to Wait for You? En dat is van het album Naturally uit 2005. Daarna hebben we Be Easy. Dat komt uit 2007 van het album 100 Days, 100 Nights. We sluiten af met Without a Trace uit 2011 van het album Soul Time.

Sharon Jones in 2007. Terug naar de hits van 1968. Johnny Taylor was tot 1962 actief als gospelzanger. Onder andere in de Soul Stirrers, waar hij Sam Cooke leerde kennen. En Sam Cooke wilde Taylor de rhythm and blues kant op hebben en nam hem op voor zijn eigen SAR label. Maar na de dood van Sam Cooke hield dat label op te bestaan. Maar gelukkig kreeg Johnny Taylor in 1966 een contract bij Stax Records en scoorde hij in 1968 zijn eerste nummer 1 rhythm and blues hit Who's Making Love.

was de derde nummer 1 hit uit 1968 in de Verenigde Staten. Marvin Gaye en Tammy Terrell. You're All I Need To Get By. En 8 jaar later was Lou Rawls met zijn suikerzoete en aalgladde Philly Soul zeer succesvol. Rawls was een echte alleskunner. Hij begon in de gospel, switchen naar jazz en blues en was met zijn zwoele bariton ook een uitstekende crooner. Hij ontving 3 Grammy Awards. Hij was ook nog te zien als acteur in tv-series en films. Dat is moeilijk om bescheiden te blijven. You'll never find another love like me.

Ja, de machtige stem van Lou Rawls met een nummer geschreven door Huff en Gamble, die de meeste nummers schreven bij Philadelphia Records. De slaapkamer soul van vanavond is van smooth soulzanger, beter gezegd een andere smooth soulzanger, Luce Vandross, en hij belooft veel, always and forever.

Mooi einde. Lucifer and Ross, Always and Forever van het album Songs uit 1994. Ja, we sluiten zo af met een instrumental van de New Master Sounds. En die komen uit Engeland. Het nummer heet Tranquilo. U bedankt voor het luisteren naar Soul Power. John Goedkoop, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Lars Melietsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.